0: om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan. Dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo, die 2 keer scoorde. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. Overdag opnieuw zonnig, met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar 7 meldingen die zijn gemaakt door vrouwelijke fietsers die zijn betast in Hendrikjeloambacht en Zwijndrecht. Op basis van het signalement denkt de politie dat het om dezelfde persoon gaat. In een van de gevallen heeft de verdachte ook seksueel getinte opmerkingen gemaakt naar een slachtoffer. De incidenten vonden plaats op fietspaden op de Hoge Kade en Sofialaan in Hendrikjeloambacht en op de Ringdijk in Zwijndrecht. De verdachte heeft een licht getinte huidskleur, rijdt op een zwarte fatbike, draagt witte schoenen en is tussen de 15 en 25 jaar oud. Het aantal woninginbraken in Hendrikjeloambacht is het afgelopen jaar fors gestegen. Dat blijkt uit het veiligheidsrapport van de gemeente. In 2024 betrof het 24 inbraken. Vorig jaar ging het om 45 inbraken. Het bleef niet alleen bij woninginbraken. Ook schuren en bergingen waren vaak doelwit. Volgens de gemeente worden veel diefstallen uit schuren vooral gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Ze lopen langs, voelen of de schuur open is en nemen dan wat mee. Ook het aantal diefstallen bij bedrijven en instanties steeg, net als het aantal fietsen dat is gestolen. Wel is er een daling zichtbaar in meldingen over fraudegevallen. En Rijkswaterstaat neemt maatregelen op het John F. Kennedy viaduct in de afrit A16 Rotterdam-Feyenoord. Het onderzoek blijkt dat er kans bestaat op scheurtjes in de staalconstructie van het viaduct. Om overbelasting te voorkomen mogen voertuigen zwaarder dan 45 ton niet meer over het viaduct rijden, maar via de afrit Capelle aan den IJssel. Ook wordt het overige verkeer over één rijstrook in het midden van het viaduct geleid. De linker rijstrook en de vluchtstrook worden afgesloten. Daarnaast komt er ook een verlaagde maximumsnelheid van 70 km per uur. De maatregelen gaan op 1 juli in om 5 uur 's morgens. In Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ook uitgebreid naar Zuid-Holland. De werkwijze houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een plek worden gebracht met voorzieningen, zoals een tankstation of een parkeerplaats. Rijkswaterstaat wil met het protocol voorkomen dat automobilisten met pech te lang op het hete asfalt staan. Gisteren was het protocol ook al actief in Brabant en Limburg. Het weer, zonnig, droog en warm. Het wordt vanmiddag 29 graden. En in de loop van de middag zorgt een wind van zee voor wat verkoeling. Morgen volop zon en de temperaturen gaan nog verder omhoog. Het wordt 34 graden, net als op donderdag. Vrijdag kan het zelfs 37 graden worden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. OV-medewerkers beginnen over een uur met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8:00 ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles dan weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. En de storing met treinen in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers nog rekening houden met vertragingen en uitvallen. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12:00 in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK voetbal. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog en het is een graad of 19. Overdag opnieuw zonnig, met dan temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, dan mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar 7 meldingen die zijn gemaakt door vrouwelijke fietsers die zijn betast in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. Op basis van het signalement denkt de politie dat het om dezelfde persoon gaat. In een van de gevallen heeft de verdachte ook seksueel getinte opmerkingen gemaakt naar een slachtoffer. De incidenten vonden plaats op fietspaden op de Hoge Kade en Sofialaan in Hendrik Ido Ambacht en op de Ringdijk in Zwijndrecht. De verdachte heeft een licht getinte huidskleur, rijdt op een zwarte fatbike, draagt witte schoenen en is tussen de 15 en 25 jaar oud. Het aantal woninginbraken in Hendrik Ido Ambacht is het afgelopen jaar fors gestegen. Dat blijkt uit het veiligheidsrapport van de gemeente. In 2024 betrof het 24 inbraken. Vorig jaar ging het om 45 inbraken. Het bleef niet alleen bij woninginbraken, ook schuren en bergingen waren vaak doelwit. Volgens de gemeente worden veel diefstallen uit schuren vooral gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Ze lopen langs, voelen of de schuur open is en nemen dan wat mee. Ook het aantal diefstallen bij bedrijven en instanties steeg, net als het aantal fietsen dat is gestolen. Wel is er een daling zichtbaar in meldingen over fraudegevallen. En Rijkswaterstaat neemt maatregelen op het John F. Kennedy viaduct in de afrit A16 Rotterdam-Feyenoord. Uit onderzoek blijkt dat er kans bestaat op scheurtjes in de staalconstructie van het viaduct. Om overbelasting te voorkomen mogen voertuigen zwaarder dan 45 ton niet meer over het viaduct rijden, maar via de afrit Capelle aan den IJssel. Ook wordt het overige verkeer over één rijstrook in het midden van het viaduct geleid. De linker rijstrook en de vluchtstrook worden afgesloten. Daarnaast komt er ook een verlaagde maximumsnelheid van 70 km per uur. De maatregelen gaan op 1 juli in om 5 uur 's morgens. In Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ook uitgebreid naar Zuid-Holland. De werkwijze houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een plek worden gebracht met voorzieningen, zoals een tankstation of een parkeerplaats. Rijkswaterstaat wil met het protocol voorkomen dat automobilisten met pech te lang op het hete asfalt staan. Gisteren was het protocol ook al actief in Brabant en Limburg. Het weer, zonnig, droog en warm. Het wordt vanmiddag 29 graden. En in de loop van de middag zorgt een wind van zee voor wat verkoeling. Morgen volop zon en de temperaturen gaan nog verder omhoog. Het wordt 34 graden, net als op donderdag. Vrijdag kan het zelfs 37 graden worden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers gaan rond deze tijd staken. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer over de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. Dat is 70 keer meer dan een jaar eerder, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt ook dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar bezig zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgen Spanje en Syrië. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Die ontsnapte waarschijnlijk zaterdag. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat het helemaal niet kon. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park in Hilvarenbeek. Beekse Bergen gaat proberen om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Overdag opnieuw veel zon met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog iets warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Elke werkdag rond etenstijd.
1: De Sandwich Express.
0: Een licht verteerbaar programma met lokaal nieuws, de agenda, informatie en lekkere muziek.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar 7 meldingen die zijn gemaakt door vrouwelijke fietsers die zijn betast in Hendrikjeloambacht en Zwijndrecht. Op basis van het signalement denkt de politie dat het om dezelfde persoon gaat. In een van de gevallen heeft de verdachte ook seksueel getinte opmerkingen gemaakt naar een slachtoffer. De incidenten vonden plaats op fietspaden op de Hoge Kade en Sofialaan in Hendrikjeloambacht en op de Ringdijk in Zwijndrecht. De verdachte heeft een licht getinte huidskleur, rijdt op een zwarte fatbike, draagt witte schoenen en is tussen de 15 en 25 jaar oud. Het aantal woninginbraken in Hendrikjeloambacht is het afgelopen jaar fors gestegen. Dat blijkt uit het veiligheidsrapport van de gemeente. In 2024 betrof het 24 inbraken. Vorig jaar ging het om 45 inbraken. Het bleef niet alleen bij woninginbraken, ook schuren en bergingen waren vaak doelwit. Volgens de gemeente worden veel diefstallen uit schuren vooral gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Ze lopen langs, voelen of de schuur open is en nemen dan wat mee. Ook het aantal diefstallen bij bedrijven en instanties steeg, net als het aantal fietsen dat is gestolen. Wel is er een daling zichtbaar in meldingen over fraudegevallen. En Rijkswaterstaat neemt maatregelen op het John F. Kennedy viaduct in de afrit A16 Rotterdam-Feyenoord. Het onderzoek blijkt dat er kans bestaat op scheurtjes in de staalconstructie van het viaduct. Om overbelasting te voorkomen mogen voertuigen zwaarder dan 45 ton niet meer over het viaduct rijden, maar via de afrit Capelle aan den IJssel. Ook wordt het overige verkeer over één rijstrook in het midden van het viaduct geleid. De linker rijstrook en de vluchtstrook worden afgesloten. Daarnaast komt er ook een verlaagde maximumsnelheid van 70 km per uur. De maatregelen gaan op 1 juli in om 5 uur 's morgens. In Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ook uitgebreid naar Zuid-Holland. De werkwijze houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een plek worden gebracht met voorzieningen, zoals een tankstation of een parkeerplaats. Rijkswaterstaat wil met het protocol voorkomen dat automobilisten met pech te lang op het hete asfalt staan. Gisteren was het protocol ook al actief in Brabant en Limburg. Het weer, zonnig, droog en warm. Het wordt vanmiddag 29 graden. En in de loop van de middag zorgt een wind van zee voor wat verkoeling. Morgen volop zon en de temperaturen gaan nog verder omhoog. Het wordt 34 graden, net als op donderdag. Vrijdag kan het zelfs 37 graden worden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen zullen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn vaker kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als een ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Het gebeurde vorig jaar 270 keer en dat is een stijging van 35% ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. De meeste kinderen werden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De topspeler zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunt op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag opnieuw zonnig bij temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar 7 meldingen die zijn gemaakt door vrouwelijke fietsers die zijn betast in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. Op basis van het signalement denkt de politie dat het om dezelfde persoon gaat. In een van de gevallen heeft de verdachte ook seksueel getinte opmerkingen gemaakt naar een slachtoffer. De incidenten vonden plaats op fietspaden op de Hoge Kade en Sofialaan in Hendrik-Ido-Ambacht en op de Ringdijk in Zwijndrecht. De verdachte heeft een licht getinte huidskleur, rijdt op een zwarte fatbike, draagt witte schoenen en is tussen de 15 en 25 jaar oud. Het aantal woninginbraken in Hendrik-Ido-Ambacht is het afgelopen jaar fors gestegen. Dat blijkt uit het veiligheidsrapport van de gemeente. In 2024 betrof het 24 inbraken. Vorig jaar ging het om 45 inbraken. Het bleef niet alleen bij woninginbraken. Ook schuren en bergingen waren vaak doelwit. Volgens de gemeente worden veel diefstallen uit schuren vooral gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Ze lopen langs, voelen of de schuur open is en nemen dan wat mee. Ook het aantal diefstallen bij bedrijven en instanties steeg, net als het aantal fietsen dat is gestolen. Wel is er een daling zichtbaar in meldingen over fraudegevallen. En Rijkswaterstaat neemt maatregelen op het John F. Kennedy viaduct in de afrit A16 Rotterdam-Feyenoord. Uit onderzoek blijkt dat er kans bestaat op scheurtjes in de staalconstructie van het viaduct. Om overbelasting te voorkomen mogen voertuigen zwaarder dan 45 ton niet meer over het viaduct rijden, maar via de afrit Capelle aan den IJssel. Ook wordt het overige verkeer over één rijstrook in het midden van het viaduct geleid. De linkerrijstrook en de vluchtstrook worden afgesloten. Daarnaast komt er ook een verlaagde maximumsnelheid van 70 km per uur. De maatregelen gaan op 1 juli in om 5 uur 's morgens. In Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ook uitgebreid naar Zuid-Holland. De werkwijze houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een plek worden gebracht met voorzieningen, zoals een tankstation of een parkeerplaats. Rijkswaterstaat wil met het protocol voorkomen dat automobilisten met pech te lang op het hete asfalt staan. Gisteren was het protocol ook al actief in Brabant en Limburg. Het weer, zonnig, droog en warm. Het wordt vanmiddag 29 graden. En in de loop van de middag zorgt een wind van zee voor wat verkoeling. Morgen volop zon en de temperaturen gaan nog verder omhoog. Het wordt 34 graden, net als op donderdag. Vrijdag kan het zelfs 37 graden worden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

drankje net en dat wist jij lekker niet. Goedemorgen.

geldcode geel. Het gaat niet goed met de kinderrechten in Nederland. Op de Kids Rights Index staat ons land nu op plek 22. 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10. De daling heeft onder meer te maken met obesitas onder kinderen, wat vaker voorkomt. Ook lukt het volgens Kids Rights niet goed om problemen aan te pakken als kinderarmoede. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0. Dat is mede dankzij 2 treffers van Cristiano Ronaldo. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat helemaal niet kon. Het gebeurde waarschijnlijk zaterdag. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park. Beekse Bergen gaat proberen de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag veel zon bij 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoeven met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk. Luister er dus naar The Story Of.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het openbaar vervoer ligt de komende uren plat. Tot 8 uur wordt er gestaakt door personeel van trein, metro, bus en tram. De actie is gericht tegen de bezuiniging op onder meer de WW. Na 8 uur wordt de dienstregeling weer opgestart, maar dat gaat dan weer gepaard met uitval en vertraging omdat er minder treinen rijden vanwege de hitte. Zo rijden er minder treinen op het spoor tussen Rotterdam-Leiden en Schiphol en op het traject Rotterdam-Utrecht. De ANWB verwacht geen bijzondere drukte op de weg. Wel is er extra personeel om pechgevallen sneller te helpen. Dat maakt weer deel uit van het hitteprotocol van Rijkswaterstaat. Justitie heeft een jaar cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk geëist, tegen oud-burgemeester Herman J. van Hendrikido Ambacht. De 77-jarige verdachte zit vast voor het bezit van kinderporno en ontucht met een jongere man. Herman J. zegt dat hij niet actief op zoek is gegaan naar kinderporno en dat iemand anders hem heeft daartoe gestuurd. Hij ontkent de ontucht met de jonge man en zegt dat hij hem juist heeft geholpen. Miniworld in Rotterdam moet voor 1 augustus weg zijn van het WENA. Anders gaat de deal over de kwijtschelding van de schulden mogelijk niet door en moet opnieuw huur worden betaald. Dat heeft de gemeente als voorwaarde gesteld aan de nieuwe eigenaar van de miniatuurwereld, Wim Beelen. De ondernemer had al gezegd dat hij Miniworld zou overnemen, maar geen huur wilde betalen. Intussen heeft hij ook geen plannen om snel te verhuizen. Wanneer het eventueel wel zou kunnen, is op dit moment niet duidelijk. Op het WK voetbal heeft Kroatië vannacht met 1-0 gewonnen van Panama. De Kroaten maakten daarmee nog steeds kans op plek in de volgende ronde, terwijl Panama is uitgeschakeld. Gisteravond laat bleef Engeland-Ghana steken op 0-0. Portugal tegen Oezbekistan werd 5-0, daar 2 doelpunten van Ronaldo. Colombia tegen Congo werd 1-0 voor Colombia. Het weer zonnig en tropisch heet met een middagtemperatuur van 35 graden. Langs de kust gaat de wind in de loop van de middag waaien. En dan zorgt dat voor wat verkoeling. Morgen hetzelfde beeld, volop zon en heet tot 34 graden. Vrijdag 36, zaterdag weer 34 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Den Haag en Zoeterwoude-dorp 25 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A44. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Medewerkers van de gemeente Ridderkerk geven op 3 juli informatie over hoe inwoners zich kunnen voorbereiden op noodsituaties. Daarbij worden praktische tips gegeven over een noodpakket en een noodplan. De culturele bijeenkomst vindt plaats in het Varel College. In Museum Ridderkerk Oudheidkamer vindt woensdagmiddag 1 juli een bijzondere Ketty Kotti bijeenkomst plaats. Er is een afwisselend programma met muziek, inspirerende sprekers, een feestelijke opening en een dansoptreden. Het thema van de lezingen is taal, waarbij aandacht wordt besteed aan verbinding, cultuur en geschiedenis. Hallo Ridderkerk!
2: Are you ready, boots?

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Er rijden vanochtend op veel plekken geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Vakbonden FNV en CNV staken vanwege het inkorten van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken.
2: Mensen hebben zich eigenlijk verzekerd of het idee gehad dat ze verzekerd waren tegen ziekte, tegen werkeloosheid. En op een achtermiddag bedenken drie partijen met elkaar dat ze daar wel eens op kunnen bezuinigen. En dat gebeurt heel radicaal en dat raakt iedereen heel hard.
1: De OV-staking duurt tot vanochtend 8 uur. De NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. En bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. 70 keer vaker dan een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgens Spanje en Syrië.

0: om met 1-0 van Panama. Dan het weer nog zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland en 30 tot 33 graden aan de kust. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam bij Zoetewoudendorp heb je een half uur vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden op de A4. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180-431-777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180-432-350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het openbaar vervoer ligt de komende uren plat. Tot 8 uur wordt er gestaakt door personeel van trein, metro, bus en tram. De actie is gericht tegen de bezuiniging op onder meer de WW. Na 8 uur wordt de dienstregeling weer opgestart, maar dat gaat dan weer gepaard met uitval en vertraging, omdat er minder treinen rijden vanwege de hitte. Zo rijden er minder treinen op het spoor tussen Rotterdam-Leiden en Schiphol en op het traject Rotterdam-Utrecht. De ANWB verwacht geen bijzondere drukte op de weg. Wel is er extra personeel om pechgevallen sneller te helpen. Dat maakt weer deel uit van het hitteprotocol van Rijkswaterstaat. Justitie heeft een jaar cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk geëist, tegen oud-burgemeester Herman J. van Hendrik-Ido Ambacht. De 77-jarige verdachte zit vast voor het bezit van kinderporno en ontucht met een jongere man. Herman J. zegt dat hij niet actief op zoek is gegaan naar kinderporno en dat iemand anders hem heeft daartoe gestuurd. Hij ontkent de ontucht met de jonge man en zegt dat hij hem juist heeft geholpen. Miniworld in Rotterdam moet voor 1 augustus weg zijn van het WENA. Anders gaat de deal over de kwijtschelding van de schulden mogelijk niet door en moet opnieuw huur worden betaald. Dat heeft de gemeente als voorwaarde gesteld aan de nieuwe eigenaar van de miniatuurwereld, Wim Beelen. De ondernemer had al gezegd dat hij Miniworld zou overnemen, maar geen huur wilde betalen. Intussen heeft hij ook geen plannen om snel te verhuizen. Wanneer het eventueel wel zou kunnen, is op dit moment niet duidelijk. Op het WK voetbal heeft Kroatië vannacht met 1-0 gewonnen van Panama. De Kroaten maakten daarmee nog steeds kans op plekken de volgende ronde, terwijl Panama is uitgeschakeld. Gisteravond laat bleef Engeland-Ghana steken op 0-0. Portugal tegen Oezbekistan werd 5-0, daar 2 doelpunten van Ronaldo. Colombia tegen Congo werd 1-0 voor Colombia. Het weer zonnig en tropisch heet met een middagtemperatuur van 35 graden. Langs de kust gaat de wind in de loop van de middag waaien. En dan zorgt dat voor wat verkoeling. Morgen hetzelfde beeld, volop zon en heet tot 34 graden. Vrijdag 36, zaterdag weer 34 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg en Hoogmade, heb je een half uur vertraging door wegwerkzaamheden op de A44. Op de A12 Den Haag richting Utrecht bij Bodegraven 5 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht heb je nu een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: In Museum Ridderkerk Oudheidkamer vindt woensdagmiddag 1 juli een bijzondere Cathy Cotty bijeenkomst plaats. Er is een afwisselend programma met muziek, inspirerende sprekers, een feestelijke opening en een dansoptreden. Het thema van de lezingen is taal, waarbij aandacht wordt besteed aan verbinding, cultuur en geschiedenis. De voorbereidingen voor de 4e editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Hallo.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rond deze tijd wordt het treinverkeer weer opgestart. Vakbonden FNV en CNV hadden opgeroepen afgelopen uren te staken vanwege de inkorting van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken. Ook medewerkers van bus, tram en metro legden het werk neer. Daardoor was het rustig op de stations, al wist niet iedereen van die staking.
2: Och, ik me haast op de fiets hier naartoe en ik kreeg geen kant op.
3: U had het niet gehoord?
2: Nee, ik heb het niet gehoord, nee.
3: Ja, wat nu?
2: Geen idee. Nu. Ik ga even kijken wat ik kan doen en anders terug naar huis.
1: Volgens de NS kan het wel even duren voor alles weer is opgestart. En ook rijden er vandaag minder treinen vanwege de

0: kust morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep heb je nu een uur vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden op de A44. Dan op de A12 Den Haag richting Utrecht, bij Reewijk een kwartier op onthoud. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 20 minuten vertraging. En tot slot op de N206 Zoetermeer richting Heemstede, tussen Stompwijk en de aansluiting met de A4 een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
4: Jawel. Met
5: de... Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: Op deze woensdag het begin van een aantal zeer hete en tropische zomerdagen. Bij een volop schijnend zonnetje en weinig tot geen bewolking kan de temperatuur vanmiddag zinderen naar 35 graden. En daarbij staat er nauwelijks wind, waardoor het ook nog eens benauwd warm aan zal voelen. Vanavond is het zonnig, komende nacht is het helder en bij weinig wind daalt de temperatuur uiteindelijk tegen het einde van de nacht naar een warme 21 graden.

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Hendrik in de Ambacht is gisteravond aan de Kromme Weg opnieuw een vrouw aangerand. En weer zat er iemand achter op een fatbike. Gisteren maakte de politie bekend dat in de afgelopen weken zeker 7 vrouwen zijn betast in Ambacht en Zwijndrecht. Op basis van het signalement gaat de politie ervan uit dat het steeds om dezelfde man gaat. 5 jongens die gisteravond in de buurt waren hebben het slachtoffer opgevangen. De politie zou ook graag met hen in contact willen komen. Het openbaar vervoer komt weer op gang na een staking vanmorgen tegen het overheidsbeleid. Bussen, trams, treinen en metro stonden stil als protest tegen de bezuinigingen, onder meer op de WW. Dat de staking voorbij is, wil nog niet zeggen dat overal de treinen weer rijden. Vanwege de hitte is de dienstregeling aangepast. Zo rijden er minder treinen op het spoor tussen Rotterdam en Leiden en tussen Rotterdam en Utrecht. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen slachtoffer geworden van ontvoering door een van de ouders. Dat zijn er 70 meer dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Centrum Internationale Kinderontvoering. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. In 3/4 van de gevallen gaat de moeder er met de kinderen vandoor. Ook al hebben de achtergebleven ouders rechten, het is ook nog maar de vraag of een kind dan alsnog terug kan komen. In andere landen zijn de regels bijvoorbeeld anders dan hier. We hebben de warmste juninacht achter de rug sinds het begin van de waarnemingen. Op Rotterdam Airport zakte het kwik naar 20,6 graden. Waarmee het warmste juninacht was sinds het begin van de meting in 1957. Ook in Hoek van Holland werd het record gehaald. Daar werd het 21,3. Daarmee was het zelfs de warmste nacht over de hele zomer sinds de waarnemingen begonnen. Heel lang blijft het record waarschijnlijk niet staan. Want voor de komende nacht worden nog hogere temperaturen verwacht. Dan nog het weer bij ons in de regio. Zonnig, tropisch heet, middagtemperatuur van 35 graden. Langs de kust kan het gaan waaien, dan koelt het iets af. Morgen hetzelfde beeld, volop zon, heet 34 graden. Vrijdag 36 en zaterdag weer 34 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Hoogmade heb je 3/4 extra reistijd. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Zoeterwoude Rijndijk en Nieuw-Vennep heb je nog 10 minuten oponthoud. Dat komt door de wegwerkzaamheden op de A44. Op de A12 Den Haag richting Utrecht, bij Bodegraven nog een kwartier extra reistijd. En tot slot op de A20 Hoek van Holland richting Gouda, bij Moordrecht 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Medewerkers van de gemeente Ridderkerk geven op 3 juli informatie over hoe inwoners zich kunnen voorbereiden op noodsituaties. Daarbij worden praktische tips gegeven over een noodpakket en een noodplan. De culturele bijeenkomst vindt plaats in het Varel College. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. Organisaties bereiden zich voor op de komende hitte. Over 2 uur gaat code oranje in van het KNMI vanwege de warmte. Rijkswaterstaat gaat vanwege die hitte gestrande automobilisten sneller helpen. Er staan bergers klaar om iemand snel van het hete asfalt te kunnen halen. Op sommige plekken kan dat asfalt boven de 50 graden worden. Ook de ANWB zet extra mensen in. Op de weg is het overigens niet drukker dan normaal vanwege de vakantieperiode. Ook het OV is weer op gang gekomen na de staking van morgen. De NS rijdt wel met minder treinen vanwege de hitte. Ook in de rest van Europa zorgt de hitte voor problemen. In het meest westelijke puntje van Frankrijk zitten zeker 68.000 huizen zonder stroom. De warmte zorgt daarvoor storingen in het elektriciteitsnetwerk. Naar verwachting zal de stroomuitval in Frankrijk nog de hele dag duren. Het blijft onrustig binnen het Openbaar Ministerie, schrijft NRC. In november stuurden al zo'n 3000 medewerkers een brandbrief naar de leiding vanwege niet goed werkende computersystemen. Volgens NRC heeft nu een speciale actiegroep die zou helpen om deze problemen binnen het OM aan te pakken, zichzelf opgeheven. Ze stoppen ermee omdat het door de hoge werkdruk niet meer lukt om zich voor de actiegroep in te zetten. In een mail schrijven ze dat de computersystemen nu wel iets beter werken, maar dat nog lang niet alle problemen ermee zijn opgelost. Veel te weinig mensen hebben iets geregeld voor hun online accounts als ze komen te overlijden, zegt Progressief Nederland. Volgens de partij hebben 8 op de 10 mensen niet geregeld wat er dan moet gebeuren met bijvoorbeeld hun wachtwoorden voor Facebook of een cryptorekening. Soms moeten nabestaanden het gezicht of de vingerafdruk van een overledene gebruiken om bijvoorbeeld in een telefoon te kunnen komen. Pro-Kamerlid Katman roept het kabinet daarom op om te komen met een bewustwordingscampagne. Het weer is zonnig en heet van

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.

0: weerbericht.
1: Op deze woensdag het begin van een aantal zeer hete en tropische zomerdagen. Bij een volop schijnend zonnetje en weinig tot geen bewolking kan de temperatuur vanmiddag zinderen naar 35 graden. En daarbij staat er nauwelijks wind, waardoor het ook nog eens benauwd warm aan zal voelen. Vanavond is het zonnig, komende nacht is het helder en bij weinig wind daalt de temperatuur uiteindelijk tegen het einde van de nacht naar een warme 21 graden.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Hendrik in de Ambacht is gisteravond aan de Kromme Weg opnieuw een vrouw aangerand. En weer zat er iemand achter op een fatbike. Gisteren maakte de politie bekend dat in de afgelopen weken zeker 7 vrouwen zijn betast in Ambacht en Zwijndrecht. Op basis van het signalement gaat de politie ervan uit dat het steeds om dezelfde man gaat. 5 jongens die gisteravond in de buurt waren hebben het slachtoffer opgevangen. De politie zou ook graag met hen in contact willen komen. Het openbaar vervoer komt weer op gang na een staking vanmorgen tegen het overheidsbeleid. Bussen, trams, treinen en metro stonden stil als protest tegen de bezuinigingen, onder meer op de WW. Dat de staking voorbij is, wil nog niet zeggen dat overal de treinen weer rijden. Vanwege de hitte is de dienstregeling aangepast. Zo rijden er minder treinen op het spoor tussen Rotterdam en Leiden en tussen Rotterdam en Utrecht. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen slachtoffer geworden van ontvoering door een van de ouders. Dat zijn er 70 meer dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Centrum Internationale Kinderontvoering. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. In 3/4 van de gevallen gaat de moeder er met de kinderen vandoor. Ook al hebben de achtergebleven ouders rechten, het is ook nog maar de vraag of een kind dan alsnog terug kan komen. In andere landen zijn de regels bijvoorbeeld anders dan hier. We hebben de warmste juninacht achter de rug sinds het begin van de waarnemingen. Op Rotterdam Airport zakte het kwik naar 20,6 graden. Waarmee het warmste juninacht was sinds het begin van de meting in 1957. Ook in Hoek van Holland werd een record gehaald. Daar werd het 21,3. Daarmee was het zelfs de warmste nacht over de hele zomer sinds de waarnemingen begonnen. Heel lang blijft het record waarschijnlijk niet staan. Want voor de komende nacht worden nog hogere temperaturen verwacht. Dan nog het weer bij ons in de regio. Zonnig, tropisch heet, middagtemperatuur van 35 graden. Langs de kust kan het gaan waaien, dan koelt het iets af. Morgen hetzelfde beeld, volop zon, heet 34 graden. Vrijdag 36 en zaterdag weer 34 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, bij Zoeterwoudendorp nog een kwartier op onthoud. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, bij Nieuw-Vennep 10 minuten vertraging. En op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht, 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: In Museum Ridderkerk Oudheidkamer vindt woensdagmiddag 1 juli een bijzondere Cathy Cotty bijeenkomst plaats. Er is een afwisselend programma met muziek, inspirerende sprekers, een feestelijke opening en een dansoptreden. Het thema van de lezingen is taal, waarbij aandacht wordt besteed aan verbinding, cultuur en geschiedenis. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. Hallo.

0: tot zo. 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In het onderzoek naar stembusfraude in Gorinchem zijn 6 mensen aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie. Ze komen uit Gorinchem en worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. Politie en OM denken dat handtekeningen op volmachten zijn vervalst. Bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart waren er in Gorinchem al sterke aanwijzingen voor fraude. Eind april werden de verkiezingen daarom daar opnieuw gedaan. Het onderzoek naar de fraude loopt nog. De OM sluit meer aanhoudingen niet uit. Kinderen stonden tijdens de coronacrisis niet bovenaan het prioriteitenlijstje van de overheid, zegt de kinderombudsman Margriete Kalverboer. Ze wordt momenteel verhoord door de speciale commissie van de Tweede Kamer die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid maar weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou voor 6 marineschepen bouwen voor Duitsland, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu 8 fregatten bij een andere scheepsbouwer. Meerdere organisaties hebben maatregelen genomen tegen de hitte. Over een uur geldt code oranje in bijna het hele land, waarmee het KNMI waarschuwt voor de warmte. Rijkswaterstaat gaat gestrande automobilisten sneller helpen, omdat het asfalt boven de 50 graden kan worden. Ook bruggen hebben last van de warmte. Omdat brugdelen uitzetten, komen ze vast te zitten. Omdat koelen met water erg duur is, gebruikt de provincie Zuid-Holland vandaag een slijptol om brugdelen in te korten als dat nodig is. Het weer zonnig en heet dus, 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, dan wordt het mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt af en toe langzamer nog in de regio, maar met name op de A4 Den Haag-Amsterdam is het aansluiten. Tussen Leidschendam en Hoogmade, 9 kilometer en een kwartier extra, heeft alles te maken met wegwerkzaamheden op de A44, want daar is de weg komende 2 weken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan

0: Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
3: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.

0: Weerbericht.
1: Op deze woensdag het begin van een aantal zeer hete en tropische zomerdagen. Bij een volop schijnend zonnetje en weinig tot geen bewolking kan de temperatuur vanmiddag zinderen naar 35 graden. En daarbij staat er nauwelijks wind, waardoor het ook nog eens benauwd warm aan zal voelen. Vanavond is het zonnig, komende nacht is het helder en bij weinig wind daalt de temperatuur uiteindelijk tegen het einde van de nacht naar een warme 21 graden.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie heeft 6 mensen opgepakt voor mogelijke stemfraude in Gorinchem bij de gemeenteraadsverkiezingen. De verdachten zijn 20 tot 65 jaar oud en komen allemaal uit Gorinchem. Ze worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen aan het ronselen van stemmen. Politie en justitie denken dat sommige handtekeningen op de volmachten zijn nagemaakt. Of er ook mensen bij de verdachten zitten die verkiesbaar waren, wil justitie niet zeggen. Vanwege de geruchten over het ronselen van stemmen werden de verkiezingen opnieuw gehouden. In de polder ten zuiden van Dordrecht is een auto zwaar beschadigd geraakt bij een eenzijdig ongeluk. De wagen botste rond 11:15 vol tegen de vangrail op de landbouwweg. Volgens de politie hoefden de 2 bestuurders niet naar het ziekenhuis. De bestuurder was niet onder invloed. De politie onderzoekt of een autobrand vannacht in Hoogvliet is aangestoken. Bij de brand aan de Forelstraat gingen 3 wagens in vlammen op. Volgens de politie is de brand bij 1 van de auto's ontstaan, daarna overgeslagen naar de andere 2. De brandweer heeft het vuur geblust. Bij 1 van de wagens kostte dat iets meer moeite omdat de elektrische auto ging. In een groot deel van Nederland geldt vanaf 12 uur code oranje vanwege de hitte. De waarschuwing geldt alleen tot en met vrijdag voor de 9 van de 12 provincies. Het KNMI waarschuwt dat de tropische temperaturen vooral bij ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid tot klachten kunnen leiden. Bij zware inspanning kan iedereen last krijgen van uitdroging en oververhitting. De hittekracht komt de komende dagen uit op 8 tot 10, de hoogst mogelijke waarde. Het cijfer is gebaseerd op temperatuur, luchtvochtigheid, wind en zonnestraling. Het weer zonnig en tropisch heet met een middagtemperatuur van 35 graden. Langs de kust gaat in de loop van de middag een beetje waaien. Dat zorgt voor verkoeling. Morgen hetzelfde beeld, volop zon, heet 34 graden. Vrijdag 36, zaterdag weer 34. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij Zoeterwoude Rijndijk heb je 20 minuten vertraging. Ze zijn daar bezig met opruimwerkzaamheden en de linker rijstrook is hier dicht. En op de A20, hoek van Holland richting Gouda, bij Moordrecht nu 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. Hallo.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Rond deze tijd gaat in een groot deel van Nederland code oranje in. Alleen in Drenthe, Groningen en Friesland geldt de waarschuwing niet. Volgens het KNMI wordt het benauwd door de hoge temperatuur en de luchtvochtigheid. Daarnaast waarschuwt het RIVM ook voor smog. Onder meer ouderen en mensen met een zwakke gezondheid moeten daarom uitkijken. Op de weg wordt er ook rekening gehouden met de hitte. Rijkswaterstaat sleept mensen met pech zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of een tankstation. En op het spoor rijden minder treinen. In Gorinchem zijn gisteren 6 mensen opgepakt in verband met stembusfraude bij de verkiezingen van 18 maart. Er werd toen bij 1 stembureau opvallend vaak gestemd met een volmacht. De mensen die nu zijn opgepakt worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. De politie en het OM denken dat ze handtekeningen op volmachten hebben vervalst. In het onderzoek in Gorinchem worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Frankrijk is een eerste geval van ebola ontdekt. Het gaat om een arts die onlangs terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. Daar is momenteel een grote uitbraak van ebola. Het Franse ministerie van Volksgezondheid zegt dat de situatie van de arts nauwlettend wordt gevolgd. Ebola is erg besmettelijk en dodelijk. De helft van de mensen die het virus krijgt overlijdt er ook aan. In de Democratische Republiek Congo zijn al meer dan 1000 mensen besmet geraakt. En zijn zeker 267 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Het Vlaamse tv-programma Blokken krijgt na 33 jaar en 7000 afleveringen een nieuwe presentator. Ben Krabbe maakt nog 1 seizoen van het programma. Wat hij daarna gaat doen is nog niet bekend. Blokken is de langstlopende dagelijkse tv-quiz ter wereld. Het is een combinatie van een kennisquiz en het spelletje Tetris. Het programma wordt overgenomen door Sven de Leijer, die ooit publieksopwarmer bij het VRT-programma was. Het weer zonnig en heet, 30 graden in het noorden en 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht heb je nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
4: Ga voor meer informatie naar
3: rtvridderkerk.nl/reclame.
5: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt?

0: duurzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
3: De Sandwich Express met Aad Hoogendijk.

0: wat een lief liedje zou je zeggen. Owen Paul, dat voor zijn grote liefde. Ja, ja, ja, ja. Het gaat over zijn auto, beste mensen. Mijn favoriete besteding des levens, dat is de voiture, zoals gezegd. Goedemiddag allemaal, leuk dat je luistert. Het is woensdagmiddag 24 juni. En de airco die staat te loeien in deze studio. Het is nog maar 38 graden. Dat betekent het komende uur code rood op de radio.
1: Zo, de week is ook weer door de midden.
0: En dat hebben we ook gehad, wat mooi.

Het advies wat Rema kon geven vandaag. Calm down. Doe het rustig aan, zeker als het middag is. Zon of ze heet is. De tropische temperatuur om je oren vliegen. Dan moet je eventjes pas op de plaats nemen. Dat doen we trouwens niet met de muziek vandaag in deze Sandwich Express. Dus vanzelfsprekend ga je ergens een keertje staan te hossen en te klossen. Dat krijg je dan. Staatsbosbeheer heeft de beste tip met dit weer. Die zegt van als je uit de hitte weg wil, dan moet je gewoon naar het bos toe gaan. Want daar is het een heel stuk koeler. Dat zijn dingen die inderdaad bijzonder belangrijk zijn. Morgen wordt trouwens door het KNMI overlegd of dat wij ook een code rood gaan krijgen. We hebben nu al code rood dit uur op de radio, maar we zitten landelijk nog in een code oranje. We gaan straks eens eventjes kijken hoe we onszelf een beetje cool kunnen gaan houden. Want met dit weer wil je dat natuurlijk wel. Er gebeuren allerlei bijzondere dingen zoals waterschappen die maatregelen moeten nemen tegen verzilting door hitte. Dat kan ook heel lang en technisch verhaal, maar het is wel belangrijk dat daaraan gewerkt gaat worden. En voor de rest zijn er nog heel veel verhalen zoals bijvoorbeeld cool-down plekken, als ik ze zo mag noemen, verkoelingsplekken. Bijvoorbeeld bij ons in de gemeente zou je naar het gemeentehuis kunnen gaan of een bibliotheek waar de airco dan nog een beetje draait en het wat koeler is. Er zijn kerken geopend waar je kan koelen en nog veel meer plekken. En je zal dan nu maar een tuintje hebben die helemaal volgeplaveid is met tegels. Ja, de beton dat kookt wel 10 graden warmer in plaats van koelen en dan ben je toch mooi de pineut. Wat moeten we doen vandaag om dan geen last te hebben van te veel verwarming? Oftewel, hoe houdt het een beetje koel? Hou overdag gordijnen en zonneschermen dicht. Ramen ook. Als het wat gaat afkoelen in de loop van de avond is dat pas. En in de nacht dan kan je de ramen openzetten om een heel klein beetje dan af te koelen. Apparaten die je niet gebruikt, je computer of wat dan ook, die dingen veroorzaken een warmte. Dus zet ze uit en hang vochtige lappen voor je ramen of hang je vochtige was binnen. Schijnt ook een goede tip te zijn. En ja, groen gazon is toch beter dan een betonnen plaatje. Dus zorg voor groen en drink voldoende. Pas op voor uitdroging, dat is de belangrijkste tip die we kunnen geven eigenlijk. Nog veel meer plannen allemaal in het hitteplan wat van kracht is. Zoek het allemaal maar eens op. Dat is uren waar we het over kunnen hebben. Maar doe vooral.

0: reportage over de realiteit. De realiteit, we raken het kwijt. Dat was intimiteit, was weer een ander
1: liedje. Hey. Is er echt nog wat gebeurd vandaag?
0: Ja, leuk dat je daarom vraagt. Er is zeker wel wat gebeurd vandaag op deze datum. Het is vandaag 24 juni. En een heleboel honderden jaren geleden kwam in het jaar 1314 uit. Was er een slag om Wennekom. En de Schotse troepen die verslaan dan Robert de Bruce. De legermacht van Edward II van Engeland. En Schotland wint hiermee zijn onafhankelijkheid terug. Vandaag in het jaar 1901 valt te bekijken in de galerie van de kunsthandelaar Ambroise Vollard in Parijs. De eerste tentoonstelling van werk van een 18-jarige Spaanse schilder die luistert naar de naam Pablo Picasso. En in 1964 wordt de talentjacht van het AVRO-programma Nieuwe Oogst gewonnen door een bandparodist. En zijn naam is André van Duin. Verder is het vandaag ook nog Internationale Feeëndag. En wij zijn feeëriek met heel veel genoegen en een zonnetje bij op de radio om het te vieren.

0: Je maaltijd smaakt stukken beter met de Sandwich Express.
1: Get on the floor. Put your hands up.

0: je niet doen in die hitte. Maar ja, ga nou weer stilzitten op de bank als je dit hoort. Op de bank aan de rand van het zwembad, hè? Ah,
1: lekker! De Sandwich Express, weerbericht.
0: Daar ben ik jaloers op als je nu aan de rand van het zwembad zit te luisteren. Joh, het is me heet, hè. Het wordt nog veel erger trouwens. Het is volop zonnig. Het is ontiegeloos heet. Een graadje of 4,35 zetten we vandaag op de telling. En omdat er ook weinig wind is, voelt dat wel anders. Maar die wind die gaat wel steeds meer aantrekken. En dat geeft de enige verkoeling dan. Vanavond ook zonnig en warm. Tot vannacht blijft het toch een graad of 22, denk ik zomaar. Dus dat is warm. Voor de rest is de wind een beetje noordelijk en die gaat een beetje draaien. Morgen dan, van hetzelfde laken en pak, heet. En goed, dat is het wel. Zonnig en warm, dan nog in de avond vooral wat langer, wat warmer. Even verder kijken, vrijdag ook een beetje hetzelfde, misschien nog wel een graadje erbij. We maken kans op, nadat de afgelopen nacht al de heetste nacht was die we konden meemaken in Nederland, gaat het misschien nog wel wat warmer worden. Zodat we dat toch records moeten verbeteren. In het weekend gaat het een graadje koeler worden, maar daar blijft het dan ook wel bij. Misschien een regenbuitje, vooral op zondag kunnen er wat buien gaan vallen. Daarna gaat het afkoelen. Volgende week dan is het toch wel zomers, maar dan zijn die temperaturen een graadje of 10 lager. En gewoon echt fijne zomertemperaturen. En daar zal iedereen bijzonder vrolijk van gaan worden. Bye.

0: Jekke Jekke is de tekst voor vandaag. En de andere tekst is Moeder, wat is het heet?
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: En we blijven lekker springen en dat houden we zo vol. Maar niet te hard, want dan zakken we door het viaduct in. Zo ongeveer lezen we dan tenminste op rtvridderkerk.nl. Vanaf volgende week woensdag, dan is het 1 juli... dan worden de verkeersmaatregelen genomen op het viaduct naar Rotterdam-Zuid toe. Als je vanaf Ridderkerk richting Brienenoordbrug over de snelweg gaat, dan gelijk weer de afrit neemt. Over de snelweg heen nog voor de brug langs naar Rotterdam-Zuid. Dat viaduct voldoet niet meer aan de normen. We moeten oppassen voor overbelasting. En daarom zijn er dus beperkingen. Je mag niet te zwaar zijn met je voertuig. Nou, dat zal dan met het autootje nogal loslopen. En voor de rest zijn er maximum snelheden op dit viaduct. Voorlopig komt er geen nieuwe viaduct. Dan zeg ik, leg je toch een nieuwe neer. Maar het geld is op Rijkswaterstaat. Dus dat gaat nogal een jaar of wat duren voorlopig. Kleine aanpassing met hopelijk niet al te grote gevolgen. En als je wil weten hoe het nou helemaal in elkaar zit, dan kijk je even op de app van RTV Ridderkerk. En dan weet je weer wat het verhaal is wat betreft dit viaduct. Even serieus gaan doen dan maar. Ach, weer zo'n plaat waarop je wil gaan springen en gaan grillen. Nou, doorop, vooruit dan maar nog één keer. En daarna een glaasje water om weer bij te komen.

Sonia Cabello. Die señorita wordt genoemd als Shawn Mendes. En ze vindt het leuk. Signore, señorita dan, hè, saampjes. Knus hoor. Voor de mensen die het dan nog niet helemaal door hadden. Hè, wat een weertje, het jonge, jonge, jonge. Het is een bijzondere dag om deze 24e juni jarig te zijn. Kunnen we zeggen van harte gefeliciteerd. Maak één mooie wacht van, maar zorg dat je genoeg te drinken hebt en geen alcohol, want dat helpt niet bij hitte. Slagroomtaartje zit er nou niet in, want voordat je hem uit de koelkast hebt, is je slagroom al weggesmolten. Ik zou gewoon een ijstaart doen uit een goede vriezer. Als je het heel snel lepelt, dan heb je net voordat het een plasje is, heb je hem naar binnen gewerkt. Zomaar gratis advies. Nou, doe wat leuks met je verjaardag en geniet ervan. Je bent in gezelschap van andere Richard Kruspe. Hij is liedgitarist van Rammstein, aus Deutschland. Richard is vandaag 59 jaar geworden. Miluska Meulens is jarig. Zij is televisiepresentatrice en is vandaag 53 jaar geworden. En Cas Janssen, de acteur, die is vandaag 49 jaar geworden. Verder, ach, dat is wel grappig met het voetbal vandaag. Hè? Uit Argentinië, Lionel Messi. Hij is vandaag 39 jaar geworden. En dan hebben we nog speciale felicitaties. Nou gaat de warmte hem opbreken. Ik trek het niet meer. Mick Fleetwood van Fleetwood Mac, die is vandaag jarig. Uit Groot-Brittannië komt uit het jaar 1947. En dat betekent dat Mick vandaag 79 jaar geworden is. Van harte gefeliciteerd.

er zit een stukje in. Dan steek je het aan Twyme, je houdt druk maar op het knopje en de jukebox gaat. En dan kan je kijken of dat het speeltje leuk is. Corona was dit. Ik heb het ook niet verzonnen. De corona dat heeft ons al 6 jaar bezig gehouden, maar dit was Twyme Out dan. Eens eventjes kijken wat er zo tegen het eind van het programma, wat er allemaal gebeurde in de top 40 van vandaag in het grijze verleden, komen uit in het jaar 1986. Vandaag in deze top 40 hebben we 6 nieuwe binnenkomers. Onderaan op 39 Irresistible van Stefanie. Zeker zij. Op 38 1000 Mal Doe van de Münchener Freiheit. En op 35 Say It Say It van E.G. Daily. 33 New Friends Will Be Friends van Queen. En op 32 Papa Don't Preach van Madonna. De plaat die wij gaan draaien die komt met Stiff binnen op nummer 29. Hij is van Sheila E. En dit is Holly Rock.

nadat de instrumenten dan allemaal gestemd zijn, kunnen we beginnen met het plaatje. Zoals zei ooit, het is een geluidstechnicus hier bij deze omroep. Bijna de vergetenheid geraakt, maar ze swingt toch als een trein. Sheila E. en Holly Rock. De hoogste nieuw binnengekomen plaat in de top 40 van vandaag in de eind 1986. Het is in de top 3 gezakt van 2 naar 3 Wonderful World van Sam Cooke. Op nummer 2 met stip gestegen van 3. Patti LaBelle en Michael McDonald en All My Own. En op 1 is blijven staan Janet Jackson. Met What Have You Done For Me Lately. En we gaan ze geen van drieën draaien. Goodbye. Die dingen die gebeuren nou eenmaal in het leven. We gaan eens even afscheid nemen voor de mensen die zitten te eten of straks gaan eten. Drink er genoeg bij. Met dit weer komt het dan best wel goed, mensen. Bijzonder eetsmakelijk gewenst. Morgen zijn we weer zelfs in dezelfde tijd, zelfde hitte. Andere tropische plaatjes, denk ik, dat we dan zullen gaan draaien. Want dat is dan weer voor morgen. Blijf bij ons. Met de druppels uit de luidsprekers van de hitte zijn we gewoon bij het Radio Ridderkerk. We gaan door. We vechten ons helemaal stuk op de hitte. Maar we gaan het weekend doorkomen. Daarna wordt het allemaal beter. Mensen, hebben nog één plaat te gaan dan tot aan het nieuws. En die is van Kak Robin. Hij komt van 6 naar 5. Daarom heeft hij een stip gekregen in deze top 40. Dit is Spot You On My Side. We gaan het draaien zoals gezegd tot aan het nieuws. We wensen je een bijzonder prettig en tropische woensdagmiddag. En graag weer tot morgen. We gaan het gewoon nog eens een keertje doen. Doei!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Citydijkers met het NOS Journaal. Op Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza aangekomen. Het gaat om Palestijnen die maanden geleden van Nederland al een visum hebben gekregen om hier aan een universiteit te studeren of te werken. Of omdat ze een meereizend familielid zijn. De Nederlandse regering was eerst niet van plan ze te helpen bij de reis naar Nederland. Maar zonder die diplomatieke hulp is het bijna onmogelijk voor Palestijnen om grenzen over te steken. Uiteindelijk verleende de overheid toch diplomatieke hulp, zodat de Palestijnen Gaza uit konden en via Jordanië naar Nederland konden gaan. Vanwege de hitte is in bijna het hele land een uur geleden code oranje ingegaan. Op veel plekken is het al 30 graden of meer. Mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten daarom extra uitkijken. De komende dagen wordt het nog warmer. Meerdere evenementen zijn daarom afgelast of nemen maatregelen. Zo gaat het Ballonfestival in Hardenberg bijvoorbeeld niet door. En hardstylefestival DEFCON 1, dat morgen begint, gaat gratis water uitdelen en zorgt voor extra schaduwplekken. Er was te weinig aandacht voor wat de coronamaatregelen betekenden voor kinderen. De kinderombudsman Margriete Kalverboer zegt tegen de commissie van de Tweede Kamer, die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt, dat de kinderen door het kabinet zijn vergeten. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Er waren volgens haar ook positieve kanten. Sommige kinderen konden thuis bijvoorbeeld beter leren. Het moederbedrijf van Centerparks komt misschien in handen van een investeringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod gedaan van bijna een miljard euro. De groep heeft meer dan 300 accommodaties in Europa, waaronder 9 in Nederland. Het weer is zonnig en heet, 30 graden in het noorden tot 35 of 36 in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt Debrechtseplein en Moordrecht nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
4: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
3: Autotaalglas laat je niet barsten.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

En ik zeg een hele bijzondere goedemiddag. Je luistert naar het programma Riddermatinee op woensdag. Het is vandaag gehaktdag. En het is alweer 24.

begonnen met Barry White. You're the first, the last and my everything. Het programma Riddermatinee. Mijn naam is Tom van Mennekom en tegenover mij zit Leonie. En wat gaan wij vandaag allemaal doen? Nou, in ieder geval proberen die tas helemaal leeg te draaien. Want we hebben weer een tas vol muziek meegenomen. En daar zit werkelijk waar weer van alles in. En rond de klok van 2:30 en 2:30, dan doet Leonie natuurlijk de dubbelaar. En ze heeft denk ik ook vast nog wel wat informatie. Aad, jij weer bedankt voor het voorgaande programma The Sandwich Express. Was weer aangenaam. Ja, en leuk om naar te luisteren. En ook weer heel veel informatie gedeeld. Hey, als je net gegeten hebt en wel bekomen en als je nog moet gaan eten. Nou, begin er maar gauw aan, want het is alweer bijna 10:00, de klok van 1:00. Radio Ridderkerk zendt natuurlijk ook weer uit op die welbekende frequentie 105.7 op FM. En wereldwijd via het internet en ja, op welke socials eigenlijk niet, hè? Maar goed, laten we maar gauw gaan beginnen, want ik heb er heel veel zin in. En ik hoop dat jullie daar ook heel veel plezier aan gaan beleven. Onder andere aan deze van Gordon en Replay. Never, nooit meer.

In 1999 brachten ze dit nummer uit, samen Replay en Gordon, en het nummer Never Nooit Meer. En het werd destijds een nummer 5 notering in de top 40. En daarna hebben ze er heel lang niks meer aan gedaan samen. De samenwerking was toen ook helemaal verbroken. En nu zijn ze natuurlijk weer terug met het nummer wat ze hebben gemaakt. Me Lobby You. En dat is ook een fantastisch nummer. Replay en Gordon hoorden we. En nu gaan we naar Amerika. Working My Way Back to You. Hier zijn de Spinners.

0: The Sound of Philadelphia worden de Spinners, oftewel toen destijds de Detroit Spinners genaamd. En het nummer I'll Be Working My Way Back to You. En...
1: dit is het lokale nieuws.
2: Zangkoor in Trefpunt Oost. Iedereen welkom. Zing je graag of wil je het eens proberen? Kom dan iedere woensdagmiddag naar het Zangkoor in Trefpunt Oost. Dit koor staat open voor alle leeftijden en is toegankelijk voor iedereen. Of er nu een passie voor zingen is, voor een instrument of gewoon genoten wordt van muziek, iedereen kan deelnemen en luisteren. Dus iedere woensdagmiddag van 2 tot 4 uur in Trefpunt Oost aan de Genestetstraat nummer 2. De deelname is gratis. Aanmelding vooraf is gewenst voor de eerste keer, zodat het aantal deelnemers bekend is. Dit kan door een mail te sturen naar info@facetridderkerk.nl of aan de balie bij Facet Ridderkerk of bij het Trefpunt Oost zelf.
0: Hallo Leonie, je hebt er vast nog wel eentje, hè?
2: Wijkteams. Als u informatie, advies en of ondersteuning nodig heeft op het gebied van opvoeden, welzijn, zorg of werk en inkomen, dan kan het wijkteam u ondersteunen. In de wijkteams werken deskundigen op het gebied van onder andere opvoedvragen, ouderenproblematiek, wonen, mantelzorg, werk, eenzaamheid, verslaving, schulden en huiselijk geweld. De medewerker van het wijkteam ondersteunt u bij het duidelijk krijgen van uw eigen vraag of probleem. Samen onderzoekt u wie kan helpen bij de beantwoording van uw vragen of de oplossing van uw problemen. In eerste instantie kijkt u wat u zelf kunt doen, wat u samen met familie, buren en vrienden kunt oplossen en waar ondersteuning vanuit het wijkteam gewenst is. Als specialistische zorg nodig is, begeleidt het wijkteam u in het vinden hiervan. Zij kennen ook de organisaties in uw omgeving die iets zouden kunnen betekenen. Het wijkteam behandelt alle aanvragen vertrouwelijk. Aan de dienstverlening door het wijkteam zijn geen kosten verbonden. De wijkteams zijn tijdens kantooruren bereikbaar op het telefoonnummer 0180 45 1234 of u kunt mailen naar wijkteam@ridderkerk.nl. Het inloopspreekuur is op werkdagen van 9 tot 10 uur. Op de derde etage van ontmoetingscentrum Het Plein aan de Willem-Dreestraat 5, vlakbij het Koningsplein. U kunt hier aanbellen en de lift nemen naar de derde etage.

Dit heeft hij geschreven na toen destijds de ramp in het hemeltje in Volendam. We hoorden muziek van Jan Smit en het nummer Laura. En we gaan terug naar het jaar 1979. En dat doen we met Shalamar. En die hebben het over The Second Time Around.

Yesterday When I Was Young hoorden we dit keer in de uitvoering van Glen Campbell. Maar we kennen hem natuurlijk ook uit de film Gooise Vrouwen van, ja, hoe heette die ook alweer? Martin Morero. En die zong hem dan in het Nederlands. En ja, dit was dan de originele vertaling van het nummer, ja, Glen Campbell en Yesterday When I Was Young. And this is Viola Wills. Gonna get along without you now.

0: Een hit uit 1980. Oh nee, het was 81. Zie ik op mijn lijstje. Maar ze scoorden daar wel een hele grote hit mee. Het nummer If You Could Read My Mind. En nu zijn we toe aan de dubbelaar.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is de dubbelaar. De dubbelaar. De dubbelaar. De dubbelaar.
2: In 1961 werd in Parijs Manu Chao geboren. Bij Spaanse ouders die voor het Franco-regime naar Frankrijk waren gevlucht omdat grootvader daar ter dood veroordeeld was. In zijn tienerjaren was hij zwaar onder de indruk van de Britse punk- en rockscene met de bands zoals The Clash en The Jam. Hij begon als straatmuzikant in Parijs en speelde in diverse rockabilly- en punkbandjes, wat uiteindelijk leidde naar het oprichten van Mano Negra, de band die hij met zijn broer en neef oprichtte in 1987. Zij toerden de wereld al rond toen Manu na het uiteenvallen van de band solo verder ging. Zijn absolute doorbraak kwam in 1998 met het legendarische solo-debuutalbum Clandestino, wat een wereldwijde megahit werd en waar miljoenen exemplaren van werden verkocht. Zijn muziek is een energieke, grensverleggende mix van punk, reggae, ska, salsa, flamenco en hip-hop. Hij zingt moeiteloos in het Spaans, Frans, Engels, Portugees en Arabisch en vaak ook binnen hetzelfde nummer. Het vrolijke, hypnotiserende nummer Bongo Bong werd zo populair dat zelfs Madonna het later gebruikte voor een filmsoundtrack. De melancholische albumtitelsong Clandestino gaat over illegale migranten en die groeide uit tot veel meer dan zomaar een zomershitje, want het is wereldwijd politiek en cultureel symbool geworden. We gaan luisteren naar deze artiest met zijn bijzondere muziek in...
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar.

Het is wel allemaal een beetje aparte muziek, hè? Die muziek van Manu Chao. Maar hij stond wel garant dit uur in De Dubbelaar. En nu Nederlandse muziek van Wesley Bronkhorst. Trots op jou.

kan echt wel mooi zingen en hij heeft ook leuke nummers, maar het wil niet echt doorbreken. En ja, misschien komt er vandaag of morgen wel een groot succes voor hem en dat hoop ik ook. Hoor de muziek van Wesley Bronkhorst en het nummer Trots op jou. En deze man die heeft natuurlijk heel veel hits op zijn naam staan, hè? Ik heb het natuurlijk over Michael Jackson. En die heeft het over Heal the World and Make It a Better Place. Als dat toch eens zou gaan gebeuren...

schaapblad is een boompje in je tuin of zo. Heal the world and make it a better place. Nou ja, dat kan je dus al zelf doen om een boompje te planten. En zo redden we dan de wereld een beetje. Maar ja, of dat echt op zal gaan, ik durf het niet te zeggen. Michael Jackson hoorden we. En het nummer Heal the world, make it a better place. En dit is Lee Towers. It's raining in my heart.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Komende vrijdag geldt in het hele land code oranje, heeft het KNMI bekendgemaakt. Die waarschuwing geldt nu al voor bijna het hele land, op Drenthe, Groningen en Friesland na. Maar op vrijdag wordt het daar ook zo heet dat het KNMI waarschuwt voor de gevaren van de hoge temperatuur. Vooral mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten extra opletten. Ook veel evenementen nemen maatregelen. Morgen begint bijvoorbeeld het grote hardstyle festival DEFCON 1. Daar wordt gratis water uitgedeeld en voor extra schaduwplekken gezorgd. Bijna de helft van de mensen betwijfelt of de overheid het extra geld dat naar het leger gaat ook goed besteedt. Dat blijkt uit representatief onderzoek van instituut Klingendaal. De onderzoekers zeggen dat het belangrijk is dat de politiek wat doet met die zorgen over de besteding van het geld. Dat zou de overheid volgens hen duidelijk over moeten communiceren. Veel mensen zijn wel voor meer Europese militaire zelfstandigheid, want de VS is voor hen niet langer een vanzelfsprekende bondgenoot. In Frankrijk is een eerste ebola-geval ontdekt. Het is een arts die terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. In dat land loopt het aantal besmettingen en doden steeds verder op. De Franse autoriteiten zoeken uit met wie de besmette arts in contact is geweest. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 schepen bij een andere scheepsbouwer. Het zou een stuk goedkoper zijn dan de 6 van Damen. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. Het weer, het is dus zonnig en heet met 30 tot 35 graden. Morgen kan het nog wat warmer worden. In het zuiden is het dan maximaal 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Nieuwegein en Harmelen 10 minuten vertraging. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 10 minuten oponthoud. En op de N210 Rotterdam richting Schoonhoven bij Krimpen aan de IJssel nog 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

En zo zijn we beland in het tweede uur van het programma Ridder Matinee. En leuk dat je bent gebleven. En als je dus net bent ingeschakeld, ook welkom. En we gaan nog heel veel fijne muziek draaien. We horen muziek van Chicago en het nummer If You Leave Me Now. Ridder Matinee. Op Radio Ridderkerk. Ridder Matinee. En dit komt van het allereerste album van André Hazes wat hij uitbracht. Het is koud zonder jou. Hier is André Hazes.

de jaren 80 scoren deze heren hit na hit. Maar toen zijn ze uit elkaar gevallen. En vanwege ruzie om de eer welk nummer wie had geschreven. En er is jarenlang toen een rechtszaak geweest. En volgens mij 2 jaar geleden is daar pas een uitspraak over gedaan. Voor de muziek van Daryl Hall en John Oates. En het nummer She's Gone. En dit is Try Your Love.

Volgens mij is dit de grootste hit geweest die ze hebben gehad hier in Nederland in ieder geval. The Third World worden. En het nummer Try Ya Love. En nu gaan we terug weer naar de Nederlandstalige muziek. En dat doen we dan ook met een nummer van... de man is al overleden. Maar dit is een keer in de uitvoering van Brace. En het heet Flink Zijn. 10 uur.

is natuurlijk origineel het nummer van Robert Long. Maar dit keer draaiden we hem in de uitvoering van Brace. En het nummer heette Flink Zijn. En nu Kingston Town van UB40.

heren zijn natuurlijk allemaal een stukje ouder geworden. En ze treden nog wel op. Want zo'n kleine 2 jaar geleden waren ze nog in Nederland. En dan bewegen ze amper. Ze staan op het podium. Ze maken fantastische muziek. Maar beweging zit er niet meer in. Worden muziek van UB40 en het nummer Kingston Town. En dit was zijn comeback. Of althans, het begin.

0: De eerste hit die hij scoorde en dat is toen voor de tweede keer uitgebracht. En toen werd het pas echt een hit. En dat was ook zijn doorbraak voor het grote publiek. Yves Berends hoorden we en het nummer Terug in de Tijd. En nu de dubbelaar.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is de dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar.
2: De wereldwijd bekende Hollywood superster Will Smith werd in 1978 geboren in Philadelphia. Al op jonge leeftijd kreeg hij de bijnaam Prince Charming vanwege zijn vlotte babbel en charme. Hij begon al rond zijn 12e met rappen en na een ontmoeting met Jeffrey Towns op een feestje vormden ze het iconische hip-hop duo DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince. Terwijl de hip-hop scene destijds verhardde, vielen zij op door vrolijke rap zonder scheldwoorden. Zoals het nummer Summertime, wat misschien wel de allerbelangrijkste track uit de muzikale carrière van Will Smith is. Het bleek een schot in de roos. Hun debuutalbum maakte hem miljonair nog voor zijn 18e verjaardag. Na een gigantisch succes op televisie met The Fresh Prince of Bel-Air in de jaren 90, begon hij in 1997 een uiterst succesvolle solo-carrière. Hij wist als een van de weinigen de film- en muziekindustrie tegelijkertijd te domineren door grote filmrollen te combineren met gigantische hits. In 2025 heeft Will na een muzikale stilte van maar liefst 20 jaar zijn gloednieuwe 5e studioalbum uitgebracht, getiteld Based on a True Story. De vrolijke commerciële poprap van vroeger heeft deels plaatsgemaakt voor een volwassere mix van hip-hop, pop en gospel. Zoals ook in het nummer You Can Make It, dat we zo horen na de klassieker Summertime van Will Smith in
1: De Dubbelaar.

0: Nobody gets an easy ride. We all have a cross to bear. But there's wisdom in the fire, and every moment is an opportunity. Embrace the journey.
1: Als je toch met de muziek al op je 18e jaar miljonair kan zijn, maar dan doe je het niet verkeerd. En dat deed Will Smith dus ook. En dat allemaal in het tweede uur van het programma Ridder Matinee, De Dubbelaar. En nu gaan we naar Amsterdam, want daar komt deze dame vandaan. Ze is een paar jaar geleden heel erg negatief in, in alle bladen en op het nieuws. En overal is ze heel negatief neergezet, omdat ze de zoon wilde helpen en daardoor een beveiliger, geloof ik, een klap gaf in een supermarkt. En ja, dat mag dus niet. En dan krijg je gelijk een naam. Ik heb het over Gladys Grace. En die zingt een nummer van Tom Jones. The Green, Green Grass of Home.

Deze dame heeft ook een keer mee willen doen. En daar heeft ze ook aan meegedaan aan The Voice of America. En ze wou doorbreken in Amerika, maar dat is er helaas niet gelukt. Want het is natuurlijk wel een grote artiest, mag ik zeggen hoor. Want ik vind ze heb een stem als een klok. Voor de muziek van Gladys Grace en het nummer van Tom Jones. The Green, Green Grass of Home. Bruce Springsteen, The River.

En zo worden we de twee achter elkaar. Eentje van Bruce Springsteen, The River. En dit was René Schuurmans en het nummer Laat de zon in je hart. En we doen er nog eentje, of althans de ene laatste gaan we draaien. En dat is toevallig een hele mooie van Waylon. Let's get this over with.

En dit was alweer de ene laatste van het programma Ridder Matinee. En leuk dat je hebt geluisterd. En Leonie, jij weer bedankt voor jouw bijdrage die je hebt geleverd aan dit programma. En ja, ik ben er natuurlijk volgende week weer en ik hoop jij dan ook. Maar niet voordat ik heb gezegd dat er nog heel veel te beluisteren valt bij Radio Ridderkerk. Hè. Dus blijf vooral luisteren. Ik hoop je volgende week in ieder geval weer te spreken. En dan op de dinsdag. En dat doen we dan ook met muziek van Elton John. Tot volgende week. Dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Op meerdere plekken is een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten, zegt het KNMI. Het getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In Eindhoven en Vlissingen liep deze hittekracht op tot 10. Dat is het hoogste niveau. Volgens het KNMI is dat zeer zeldzaam. Meerdere organisaties nemen ook de komende dagen maatregelen. Zo schrapt de Rijkswaterstaat komend weekend wegwerkzaamheden. De A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder en de A12 bij Lunetten blijven gewoon open daardoor, omdat het asfalt te heet wordt om erop te werken. Een student van 23 uit Nijmegen is veroordeeld tot 6 jaar cel voor de verkrachting van 4 vrouwen. De man nam de slachtoffers mee naar zijn studentenkamer. Tijdens de verkrachting kneep hij hun keel dicht. De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij niet in de gaten had dat hij over de schreef ging. Ook al verliet een deel van de slachtoffers totaal overstuur en huilend zijn kamer. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de Nijmegenaar verminderd toerekeningsvatbaar is. Maar het was voor de rechter geen reden om af te zien van een jarenlange celstraf. Ruim 3/4 van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt een speciaal label krijgt. Dat blijkt uit onderzoek van de brancheorganisatie van de muziekindustrie. Die zegt dat mensen duidelijkheid willen over waar ze naar luisteren. Nu het aantal AI-nummers op streamingdiensten steeds verder groeit. Volgens streamingdienst Deezer worden er dagelijks zo'n 75.000 nummers geüpload die volledig door AI zijn gemaakt. En de aap die is ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen zal buiten het park waarschijnlijk niet lang overleven. Biologen maken zich zorgen om het dier. Tegen die hitte kan hij wel. Er zijn ook blaadjes voor hem om te eten. Maar volgens biologen kan hij in de gewone bewoonde wereld alsnog niet genoeg eten vinden om te overleven. Het weer is zonnig en heet. Waarschijnlijk wordt het maximaal 36 graden uiteindelijk. 'S Nachts is het niet kouder dan een graad of 20. Morgen is het ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4, daarna richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet, 20 minuten extra reistijd. A4 van Amsterdam naar Den Haag voor knooppunt Burgerveen, 5 minuten. Voor Leidschendam ook 5 minuten. A20, Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
5: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
4: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
5: Jawel,
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
10: Ga voor meer informatie.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Op de A27 ter hoogte van Gorkum is een motorrijder zwaar gewond geraakt bij een aanrijding. Het slachtoffer was met een auto in botsing gekomen. Het ongeluk gebeurde in zuidelijke richting. De andere kant op is de A27 dicht wegens werkzaamheden. De traumahelikopter is daar geland om het slachtoffer te kunnen helpen. De afsluiting van de A27 tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorkum leidde een uur geleden tot een half uur vertraging. Hoe lang dat nog duurt is niet te zeggen. De provincie kan volgend jaar op tientallen miljoenen euro's extra rekenen. Door een verkeerd verdeelmodel kreeg Zuid-Holland de afgelopen jaar in totaal 100 miljoen euro minder uit het provinciefonds. Het Rijk trekt dat nu recht. Vanaf 2027 krijgt de provincie 35 miljoen euro extra voor jeugdzorg en openbaar vervoer. VV De Alblas blijft voorlopig in Molenlanden. De gemeente wilde de voetbalvereniging van Oud-Alblas officieel overdragen aan buurgemeente Alblasserdam. Tot onvrede van de voetbalvereniging. VV De Alblas gebruikt al decennia de velden op Sportpark Soeburg in Alblasserdam. Maar er is daar meer ruimte nodig. Die ruimte is er wel op Soeburg, maar de velden zijn van Alblasserdam. Besloten is nu dat Molenlanden de benodigde velden van Soeburg gaat huren van Alblasserdam, zodat VV De Alblasser kan blijven spelen. De nieuwe regeling gaat 2 jaar duren. Daarna kijken beide gemeenten er opnieuw naar. Frankrijk meldt de eerste ebola-besmetting op het Europese vasteland sinds de uitbraak begin dit jaar in Congo. Het slachtoffer is een arts die naar Congo was afgereisd voor een humanitaire missie. De arts ligt in isolatie en de Franse autoriteiten voeren momenteel contactonderzoek uit om te achterhalen of hij na terugkeer in het land anderen heeft kunnen besmetten. Frankrijk verwacht geen groot risico op verdere verspreiding in Europa. Volgens officiële cijfers zijn in Congo inmiddels 1000 mensen besmet geraakt met het virus en zijn er ruim 250 overleden. Het weer volop zon en met 35 graden is het gloeiend heet. Behalve aan zee, daar is het een stukje koeler. Vanavond en vannacht koelt het niet verder af dan 20 graden. Morgen opnieuw veel zon, 34 graden en langs de kust een paar graden minder heet. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hoogvliet een uur vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelevaretsveen en Leidschendam een kwartier. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en

Je vraagt of ik na al die jaren je onmiddellijk heb herkend. Of ik soms nog wel eens aan je heb gedacht. Wat dacht jij dan dat je een ander bent geworden dan je bent?

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De oud-voorzitter van de Belangenorganisatie van Middelbare Scholen vindt dat het kabinet in de coronacrisis te makkelijk het besluit nam om scholen te sluiten. De gevolgen waren heel groot voor de scholieren, zegt Paul Reusemuller tegen de commissie die onderzoek doet naar de coronaperiode. Hij deed ook een dringende oproep aan die commissie om in de toekomst nooit meer scholen te sluiten. Volgens hem is de impact op de ontwikkeling van de kinderen te groot. Een man die in Leiden zijn ex heeft gedood met een hondenketting is veroordeeld tot 21 jaar cel. Volgens de rechtbank is bewezen dat de man een vooropgezet plan had, maar het wilde laten lijken op zelfdoding. Uit onderzoek bleek dat de vrouw door hem is gewurgd. De rechter stelt dat de man het niet kon verkroppen dat de relatie over was. Toen hem had ook TBS geëist, maar dat is niet opgelegd omdat volgens deskundigen de kans op herhaling klein is. De man ontkent alles. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentskandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Rijkswaterstaat schrapt komend weekend wegwerkzaamheden vanwege de hitte. Zo gaat het werk aan de A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder niet door. En ook de A12 bij Lunetten blijft gewoon open. Het asfalt wordt namelijk veel te heet om er mee te werken. Het weer, het is dus zonnig en heet. Ook vandaag, het is maximaal 36 graden. 'S Nachts wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden vanwege de warmte. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen. In de regio West staat er ongeveer 100 kilometer file. De langste file staan op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoflied. 20 minuten op onthoud, dat is de nasleep van een ongeluk. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Burgerveen en Bad Oevedorp, 20 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht, 20 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Oostgeest en Wassenaar, een kwartier vertraging. De N206 Zoetermeer richting Leiden tussen Zoetermeer en Zoeterwoude Dorp, een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Op de A27 ter hoogte van Gorinchem is een motorrijder zwaar gewond geraakt bij een aanrijding. Het slachtoffer was met een auto in botsing gekomen. Het ongeluk gebeurde in zuidelijke richting. Personeel van de traumahelikopter heeft het slachtoffer gereanimeerd. Hoe het motorrijder er nu aan toe is, is niet bekend. De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek naar de toedracht. De provincie kan volgend jaar op tientallen miljoenen euro's extra rekenen. Door een verkeerd verdeelmodel kreeg Zuid-Holland de afgelopen jaren in totaal 100 miljoen euro minder uit het provinciefonds. Het Rijk trekt dat nu recht. Vanaf 2027 krijgt de provincie 35 miljoen euro extra voor jeugdzorg en openbaar vervoer. Frankrijk meldt de eerste ebola-besmetting op het Europees vasteland sinds de uitbraak dit jaar in Congo. Het slachtoffer is een arts die naar Congo was afgereisd voor een humanitaire missie. De arts ligt in isolatie en de Franse autoriteiten voeren contactonderzoek uit om te achterhalen of hij na terugkeer in het land anderen heeft kunnen besmetten. Frankrijk verwacht geen groot risico op verdere verspreiding in Europa. Sparta neemt verdediger Bas Kuipers over van FC Twente. De 31-jarige linksback tekent een contract voor 2 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Kuipers is opgeleid in Amsterdam, maar debuteerde in de Eredivisie voor Excelsior. Daarna speelde hij bij ADO Den Haag, Roemeense club, NEC, Go Ahead Eagles en dus FC Twente. Volgens Sparta brengt Kuipers met zijn 206 Eredivisiewedstrijden veel ervaring en kwaliteiten met zich mee. Het weer volop zon, 35 graden, gloeiend heet dus. Behalve aan zee, daar is het een stukje koeler. Vanavond en vannacht zakt de temperatuur uiteindelijk niet veel verder dan een graad of 20. En morgen een dag met opnieuw veel zon, 34 graden. En langs de kust een paar graden minder heet. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat ongeveer 80 kilometer file. Files met de meeste vertraging staan op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Ypenburg en Knoopend Hoflied, 10 minuten oponthoud. De A4 van Den Haag naar Amsterdam voor Knoopend de Hoek. Een kwartier vertraging, er zijn 2 rijstroken dicht. De A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Knoopend Burgerveen, 5 minuten vertraging. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Knoopend de Bresseplein en Moordrecht, 20 minuten oponthoud. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar, 10 minuten. De N219 Kapelle aan de IJssel richting Zevenhuizen voor Nieuwekerk aan de IJssel, een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: In Museum Ridderkerk Oudheidkamer vindt woensdagmiddag 1 juli een bijzondere Ketty-Kotty bijeenkomst plaats. Er is een afwisselend programma met muziek, inspirerende sprekers, een feestelijke opening en een dansoptreden. Het thema van de lezingen is taal, waarbij aandacht wordt besteed aan verbinding, cultuur en geschiedenis. De voorbereidingen voor de 4e editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Hallo.

0: 12.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord van 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het nog warmer. Op meerdere plekken is ook een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten. Dat getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In onder meer Eindhoven en Vlissingen liep deze kracht op tot 10. En dat is het hoogste niveau en volgens het KNMI zeer zeldzaam. Er komt geen extra onderzoek naar agenten die informatie zouden hebben opgezocht over de zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude. Ze hadden niets met de zaak te maken, maar bekeken toch informatie in het politiesysteem. De advocaat van de verdachte van de moord op Lisa wil daarom extra onderzoek. Maar daar zag de rechter niets in. Het OM had eerder al onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie dat er niets verkeerd is gebeurd. Het is volgens hen heel gewoon dat agenten in het systeem kijken om te kunnen helpen. Zeker als een verdachte nog op de vlucht is, zoals net na de moord op de 17-jarige Lisa. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich nog geen zorgen over een ebola-geval in Frankrijk. Volgens de WHO geeft de besmetting van een arts vooral aan met welke risico's hulpverleners te maken hebben. Dus met de arts in Frankrijk was net terug uit Congo. Daar zijn al meer dan 1000 mensen besmet met ebola. 267 mensen zijn eraan overleden. Air France heeft vastgesteld dat de arts passagier was op een van haar vluchten. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentkandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat 70 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hofvliet een kwartier oponthoud. De A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen knooppunt Burgerveen en knooppunt De Hoek 10 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Brechtseplein 20 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Brechtseplein en Moordrecht een kwartier vertraging. De N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom tussen afrit Nieuwveen en de aansluiting met de A4 een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
4: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
5: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
4: Een wat?
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
10: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
11: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
12: De Sandwich Express met Aad Hoogendijk.

0: Ach, wat een lief liedje zou je zeggen. Van Owen Paul, dat voor zijn grote liefde. Ja, ja, ja, ja. Het gaat over zijn auto, beste mensen. Mijn favoriete besteding des levens, dat is de voiture, zoals gezegd. Goedemiddag allemaal, leuk dat je luistert. Het is woensdagmiddag 24 juni. En de airco die staat te loeien in deze studio. Het is nog maar 38 graden. Dat betekent het komende uur code rood op de radio.
1: Zo, de week is ook weer door de midden.
0: En dat hebben we ook gehad. Wat mooi zeg.

Het feestherkenning elke werkdag weer op je lokale radio. Ook als het heet is, ook als we allemaal codes aan onze oren hebben hangen, hebben we gewoon gezellige tropische muziek voor je opgezocht. We kijken een beetje naar de bijzonderheden in het nieuws en we hebben honger, dus we gaan eten met... Sandwich Express. Als je zit eten of straks gaat eten, een bijzonder eet smakelijk.

Even vandaag. Calm down. Door het rustig aan. Zeker als het middag is. Zon of ze heet is. De tropische temperatuur om je oren vliegen. Dan moet je eventjes pas op de plaats nemen. Dat doen we trouwens niet met de muziek vandaag in deze Centered Express. Dus vanzelfsprekend ga je ergens een keertje staan te hossen en te klossen. Dat krijg je dan. Staatsbosbeheer heeft de beste tip met dit weer. Die zegt van als je uit de hitte weg wil, dan moet je gewoon naar het bos toe gaan. Want daar is het een heel stuk koeler. Dat zijn dingen die inderdaad bijzonder belangrijk zijn. Morgen wordt trouwens door het KNMI overlegd of dat wij ook een code rood gaan krijgen. We hebben nu al code rood dit uur op de radio, maar we zitten landelijk nog in een code oranje. We gaan straks eens even kijken hoe we onszelf een beetje cool kunnen gaan houden. Want met dit weer wil je dat natuurlijk wel. Er gebeuren allerlei bijzondere dingen zoals waterschappen die maatregelen moeten nemen tegen verzilting door hitte. Dat kan ook een heel lange technisch verhaal, maar het is wel belangrijk dat daaraan gewerkt gaat worden. En voor de rest zijn er nog heel veel verhalen zoals bijvoorbeeld cool-down plekken, als ik ze zo mag noemen, verkoelingsplekken. Bijvoorbeeld bij ons in de gemeente zou je naar het gemeentehuis kunnen gaan of een bibliotheek waar de airco dan nog een beetje draait en het wat koeler is. Er zijn kerken geopend waar je kan koelen en nog veel meer plekken. En je zal dan nu maar een tuintje hebben, helemaal volgeplaveid is met tegels. Ja, de beton dat kookt wel 10 graden warmer in plaats van koelen en dan ben je toch mooi de pineut. Wat moeten we doen vandaag om geen last te hebben van te veel verwarming? Oftewel, hoe houdt het een beetje koel? Hou overdag gordijnen en zonneschermen dicht. Ramen ook. Als het wat gaat afkoelen in de loop van de avond is dat pas en in de nacht, dan kan je de ramen openzetten om een heel klein beetje dan af te koelen. Apparaten die je niet gebruikt, je computer of wat dan ook, die dingen veroorzaken een warmte. Dus zet ze uit en hang vochtige lappen voor je ramen of hang je vochtige was binnen. Schijnt ook een goede tip te zijn. En ja, groen gazon is toch beter dan een betonnen plaatje. Dus zorg voor groen en drink voldoende. Pas op voor uitdroging, dat is de belangrijkste tip die we kunnen geven eigenlijk. Nog veel meer plannen allemaal in het hitteplan wat van kracht is. Zoek het allemaal maar eens op. Dat is uren waar we het over kunnen hebben. Maar doe

0: intimiteit. We raken het kwijt. Dat was intimiteit. Dat was weer een ander liedje.
1: Hey. Is er echt nog wat gebeurd vandaag?
0: Ja, leuk dat je daarom vraagt. Er is zeker wel wat gebeurd vandaag op deze datum. Het is vandaag 24 juni. En een heleboel honderden jaren geleden kwam in het jaar 1314 uit. Was er een slag om Wennekom. En de Schotse troepen die verslaan dan Robert de Bruce. De legermacht van Edward II van Engeland en Schotland wint hiermee zijn onafhankelijkheid terug. Vandaag in het jaar 1901 valt te bekijken in de galerie van de kunsthandelaar Ambroise Vollard in Parijs de eerste tentoonstelling van werk van een 18-jarige Spaanse schilder die luistert naar de naam Pablo Picasso. En in 1964 wordt de talentjacht van het AVRO-programma Nieuwe Oogst gewonnen door een bandparodist. En zijn naam is André van Duin. Verder is het vandaag ook nog Internationale Feeëndag. En wij zijn feeëriek met heel veel genoegen en een zonnetje bij op de radio om het te vieren.

0: Je maaltijd smaakt stukken beter met de Sandwich Express.
1: Get on the floor. Put your hands up.

0: moet je niet doen in die hitte. Maar ja, ga nou weer stilzitten op de bank als je dit hoort. Of de bank aan de rand van het zwembad, hè? Ah, lekker!
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: Daar ben ik jaloers op als je nu aan de rand van het zwembad zit te luisteren. Joh, het is me heet. Het wordt nog veel erger trouwens. Het is volop zonnig. Het is ontiegeloos heet. Een graadje of 4,35 zetten we vandaag op de telling. En omdat er ook weinig wind is, voelt dat wel anders. Maar die wind die gaat wel steeds meer aantrekken. En dat geeft de enige verkoeling dan. Vanavond ook zonnig en warm. Tot vannacht blijft het toch een graad of 22, denk ik zomaar. Dus dat is warm. Voor de rest is de wind een beetje noordelijk en die gaat een beetje draaien. Morgen dan, van hetzelfde laken en pak, heet. En goed. Dat is het wel. Zonnig en warm. Dan nog in de avond vooral wat langer, wat warmer. Even verder kijken. Vrijdag ook een beetje hetzelfde. Misschien nog een graadje erbij. We maken kans op, nadat de afgelopen nacht al de heetste nacht was die we konden meemaken in Nederland, gaat het misschien nog wel wat warmer worden. Zodat we toch records moeten verbeteren. In het weekend gaat het een graadje koeler worden, maar daar blijft het dan ook wel bij. Misschien een regenbuitje. Vooral op zondag kunnen er wat buien gaan vallen. Daarna gaat het afkoelen. Volgende week dan is het toch wel zomers, maar dan zijn die temperaturen een graadje of 10 lager. En gewoon echt fijne zomertemperaturen. En daar zal iedereen bijzonder vrolijk van gaan worden. Bye.

0: Jekke Jekke is de tekst voor vandaag. En de andere tekst is Moeder, wat is het heet?
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: En we blijven lekker springen en dat houden we zo vol. Maar niet te hard, want dan zakken we door het viaduct heen. Zo ongeveer lezen we dan tenminste op rtvridderkerk.nl. Vanaf volgende week woensdag, dan is het 1 juli... dan worden de verkeersmaatregelen genomen op het viaduct naar Rotterdam-Zuid toe. Als je vanaf Ridderkerk richting Brienenoordbrug over de snelweg gaat, dan gelijk weer de afrit neemt. Over de snelweg heen nog voor de brug langs naar Rotterdam-Zuid. Dat viaduct voldoet niet meer aan de normen. We moeten oppassen voor overbelasting. En daarom zijn er dus beperkingen. Je mag niet te zwaar zijn met je voertuig. Nou, dat zal dan met het autootje nogal loslopen. En voor de rest zijn er maximum snelheden op dit viaduct. Voorlopig komt er geen nieuwe viaduct. Dan zeg je, leg je toch een nieuwe neer. Maar het geld is op Rijkswaterstaat. Dus dat gaat nogal een jaar of wat duren voorlopig. Kleine aanpassing met hopelijk niet al te grote gevolgen. En als je wil weten hoe het nou helemaal in elkaar zit, dan kijk je even op de app van RTV Ridderkerk. En dan weet je weer wat het verhaal is wat betreft dit viaduct. Even serieus gaan doen dan maar. Ach, weer zo'n plaat waarop je wil gaan springen en gaan gillen. Nou, door op, vooruit dan maar nog één keer. En daarna een glaasje water om weer bij te komen.

Camila Cabello, die signorita wordt genoemd als Shawn Mendes. En ze vindt het leuk. Signore, signorita dan, hè, saampjes. Knus, hoor. Voor de mensen die het dan nog niet helemaal door hadden, hè, wat een weertje, het jonge, jonge, jonge. Het is een bijzondere dag om deze 24e juni jarig te zijn. Kunnen we zeggen van harte gefeliciteerd. Maak één mooie wacht van, maar zorg dat je genoeg te drinken hebt en geen alcohol, want dat helpt niet bij hitte. Een slagroomtaartje zit er nou niet in, want voordat je hem uit de koelkast hebt, is je slagroom al weggesmolten. Ik zou gewoon een ijstaart doen uit een goede vriezer. Als je het heel snel lepelt, dan heb je net voordat het een plasje is, heb je hem naar binnen gewerkt. Zomaar gratis advies. Nou, doe wat leuks met je verjaardag en geniet ervan. Je bent in het gezelschap van andere Richard Kruspe. Hij is liedgitarist van Rammstein aus Deutschland. Richard is vandaag 59 jaar geworden. Miluska Meulens is jarig. Zij is televisiepresentatrice en is vandaag 53 jaar geworden. En Cas Janssen, de acteur, die is vandaag 49 jaar geworden. Verder, ach, dat is wel grappig met het voetbal vandaag, hè. Uit Argentinië, Lionel Messi. Hij is vandaag 39 jaar geworden. En dan hebben we nog speciale felicitaties. Nou gaat de warmte hem opbreken. Ik trek het niet meer. Mick Fleetwood van Fleetwood Mac, die is vandaag jarig. Uit Groot-Brittannië komt hij. Het komt uit het jaar 1947. En dat betekent dat Mick vandaag 79 jaar geworden is. Van harte gefeliciteerd. Ja.

gezegd, een verpakking in de speelgoedwinkel. Daar zit een stukje in. Dan steek je aan, twijm je houdt, druk maar op het knopje en de jukebox gaat. En dan kan je kijken of dat het speeltje leuk is. Corona was dit. Ik heb het ook niet verzonnen. De corona, dat heeft ons al 6 jaar bezig gehouden. Maar dit was Twijm je houdt dan. Eens eventjes kijken wat er zo tegen het eind van het programma, wat er allemaal gebeurde in de top 40 van vandaag in het grijze verleden. Komen uit in het jaar 1986. Vandaag in deze top 40 hebben we 6 nieuwe binnenkomers. Onderaan op 39, Irresistible van Stefanie. Zeker zij. Op 38, 1000 maal Doe van de München in Vrijheid. En op 35, Say It, Say It van E.G. Daily. 33, New Friends Will Be Friends van Queen. En op 32, Papa Don't Preach van Madonna. De plaat die wij gaan draaien, die komt met Stiff binnen op nummer 29. Hij is van Sheila E. En dit is Holly Rock.

En nadat de instrumenten dan allemaal gestemd zijn, kunnen we beginnen met het plaatje. Zoals hij ooit is een geluidstechnicus hier bij deze omroep. Bijna de vergetenheid geraakt, maar ze springt toch als een trein. Sheila E. en Holly Rock. De hoogst nieuw binnengekomen plaat in de top 40 van vandaag in 1986. Het in de top 3 gezakt van 2 naar 3 Wonderful World van Sam Cooke. Op nummer 2 met stip gestegen van 3. Patti LaBelle en Michael McDonald en All My Own. En op 1 is blijven staan Janet Jackson. Met What Have You Done For Me Lately. En we gaan ze geen van drieën draaien. Goodbye. Die dingen die gebeuren nou eenmaal in het leven. We gaan eens even afscheid nemen voor de mensen die zitten te eten of straks gaan eten. Drink er genoeg bij. Met dit weer komt het dan best wel goed, meester. Bijzonder eetsmakelijk gewenst. Morgen zijn we weer zelfde zin, dezelfde tijd, dezelfde hitte. En andere tropische plaatjes, denk ik, dat we dan zullen gaan draaien. Want dat is dan weer voor morgen. Blijf bij ons. Met de druppels uit de luidsprekers van de hitte zijn we gewoon bij je. Het Radio Ridderkerk. We gaan door. We vechten ons helemaal stuk op de hitte. Maar we gaan het weekend doorkomen. Daarna wordt het allemaal beter. Mensen, we hebben nog één plaat te gaan dan tot aan het nieuws. En die is van Kak Robin. Hij komt van 6 naar 5. Daarom heeft hij een stip gekregen in deze top 40. Dit is Spot You On My Side. We gaan hem draaien zoals gezegd tot aan het nieuws. We wensen je een bijzonder prettige en tropische woensdagmiddag. En graag weer tot morgen. We gaan het gewoon nog eens een keertje doen. Doei je!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord uit 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het vandaag nog warmer geworden. Het Hunebedcentrum in Borger bleek zonder het zelf te weten een bijzonder oud fossiel in de collectie te hebben. Van het fossiel werd eerst gedacht dat het een plant was, maar uit onderzoek is nu gebleken dat het een rog is. Waarschijnlijk is het fossiel zo'n 50 miljoen jaar oud. In die periode was een groot deel van Nederland een warme subtropische zee. Het fossiel is gevonden in Oost-Groningen. Eerder werd op die plek ook al een fossiel van een worm gevonden die 600 miljoen jaar oud is. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno, gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. De verdachten kunnen 5 jaar cel en boetes krijgen tot 75.000 euro. Op de beelden zijn de marteling en verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. De Australiër staat bekend als een van de ergste kindermisbruikers van deze tijd. Hij zit na zijn arrestatie in 2015 een levenslange gevangenisstraf uit op de Filipijnen. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten. En daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. Een Libanese krant meldt bovendien meerdere beschietingen door Israëlische troepen. In Washington wordt nog altijd gesproken over een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah. En daar komen berichten naar buiten dat Israël het leger zou willen terugtrekken uit een deel van Libanon. Maar dat is officieel niet bevestigd. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht koelt het af, maar wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. En vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden, behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen knooppunt Ippenburg en Zoetewoudendorp een kwartier vertraging. A4 daarna richting Amsterdam, voor Schiphol 10 minuten. A12 daarna richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 5 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht een kwartier oponthoud. De N201 Hoofddorp richting Uithoorn. Voor Schiphol-Oost 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
4: Ga voor meer informatie naar
3: rtvridderkerk.nl/reclame.
5: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
8: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
9: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Yo.

De sensatiegeneratie.

Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Sensatie Generatie. De ideale combinatie voor muziek en informatie voor iedereen die zich jong voelt en geïnteresseerd is in de hedendaagse popmuziek. We begonnen natuurlijk met de nieuwste single, alweer de derde of zo single van de nieuwe plaat van Bruno Mars. On My Soul is de titel daarvan. En ja, dat is weer een aanstekelijk lekker zomerse plaat gaan worden. En wil je hem aan het werk zien? Dat kan. Binnenkort staat hij in de Johan Cruijff Arena. Maar liefst 4 keer op rij. 2, 4, 5 en 7 juli aanstaande gaat hij Nederland gek maken met zijn muziek. En dat natuurlijk ook allemaal in het kader van de Romantic Tour. Zijn nieuwe plaat. Goed. We gaan ons opmaken voor een leuk uurtje waarin we je meenemen op muzikale ontdekkingsreis. Er is toch nog weer, ondanks het bijna komkommertijd gaat worden, nog wel heel veel uitgebracht afgelopen week. Dus we gaan gewoon lekker mee op tour, zo te zeggen. Ook weer rond de klok van 12:30 aandacht voor lokale, regionale helden. Met de mannen van C-Sharp. Een leuke band in ieder geval uit Dordrecht. Met het album If Perfection Exists, System Exit. En uiteraard hebben we ook nog een andere verrassing. Een lokale held die ook een nieuwe single heeft uitgebracht. Misschien ook nog iets Nederlandstalig. In ieder geval van alles wat, zou ik bijna willen zeggen. Dus blijf lekker luisteren hier naar Sensatiegeneratie bij Radio Ridderkerk. De volgende, dat is de nieuwe single voor Beth Hart. Die is getiteld Stuff For You. Dit is Beth Hart. Van het album You Still Got Me.

Beth Hart en haar nieuwe single Stuff For You. En wil je haar aan het werk zien? Dat kan. Ze staat pas einde van het jaar, hoor, dat wel. 1 en 4 december staat ze in de AFAS live op de planken in Amsterdam. Gaan wij naar een man die wat binnenkort er, om het zo maar te zeggen, op de planken staat in Nederland. Ik heb het over Johnny Marr. Kennen we natuurlijk als de gitarist naast Morrissey van de band The Smiths uit de jaren 80. Al heel lang solo. 2 oktober komt er een nieuw album van hem uit. Dat gaat heten The Age of Everything. En hebben we nu al het genoegen van om daarvan de eerste single te mogen laten horen. En zoals gezegd, hij komt ook naar Nederland toe. En wel op 4 juli aanstaande. Dan staat hij op het festival Down the Rabbit Hole. Oftewel de Groene Heuvels in Beuningen. En dat is bij Nijmegen. Doet hij onder andere samen met artiesten als Florence and the Machine, Little Sims, The XX, David Byrne, The Empire of the Sun, Laura Garner, The Last Dinner Party. En nog heel, heel veel anderen. Muziek van dat nieuwe album is getiteld, de single dan, Spin. Dit is Johnny Marr.

Ja, Johnny Marr, blijf maar productief met nieuwe single Spin nu uit. En 2 oktober de nieuwe plaat komt dan van zijn hand. Ja, we gaan lekker door met nog meer nieuwe muziek van bijvoorbeeld een muzikant waar we al heel tijd eigenlijk hier in Nederland niks van gehoord hebben. Ik heb het over Linda Perry. Ja, die naam zegt misschien ook nog niet iedereen wat, maar als ik zeg de band Four Non Blondes uit de jaren 80, 90, ja, dat natuurlijk wel. Ja, er is nieuwe muziek van haar hand. De nieuwste single is getiteld Feathers in a Storm. En die klinkt zo. Linda Perry, solo dus.

Ja, Linda Perry met Feathers in a Storm. Nieuwe single van haar hand. En dat allemaal afkomstig ook van een nieuwe plaat die ze al uit heeft. Let It Die Here. Dat is een nieuw studioalbum van haar hand. In de afgelopen jaren heeft ze wel wat albums uitgebracht. 6 in totaal. Maar er zitten ook een aantal echte soundtracks bij. Dus dit is dan weer echt een studioalbum. En optredens, ja, helaas niet aan deze kant van de plas. Dan moet je toch echt naar de USA voor optredens van haar. Goed, we gaan lekker door met muziek uit Engeland. We gaan daar weer eventjes naartoe. Wisselen het een beetje af, zoals dat zo mooi heet. En komen we dan terecht bij Cat Eaton. Die heeft een nieuwe single uit. En dat is ook het titelstuk van haar nieuwste plaat. Die eind mei werd uitgebracht. What Happens Now? Dit is Cat Eaton.

Cat Eaten, een mooie stem hoor. What Happens Now is titelstuk en nieuwe single van haar nieuwste plaat, die er dus inmiddels uit is, een weekje of twee. We gaan lekker door naar muziek uit Australië, want daar komt de volgende zanger vandaan, Dean Lewis. Zijn nieuwste single is uit. Ik heb nog geen idee of er optredens komen, of er een nieuwe plaat in aantocht is. Het is allemaal nog helemaal vers van de pers, want verder dan dit geeft zijn website ook niet prijs. Dit is de nieuwste single, Poison, Dean Lewis, van Down Under.

Ja, Dean Lewis met zijn toch wel bombastische muziek. Poison, zijn nieuwste single was dit, die nu uit is. Waarmee we eventjes kijken op de klok. Hoog tijd voor de demo van de maand. En dat zijn onze lokale, regionale helden van de band C-Sharp. Vandaag weer twee liedjes van die EP. If Perfection Exists, System Exit. In de aanbieding. En we gaan als eerste maar eens even luisteren naar Lost and Found. C-Sharp. Demo van de maand hier in Sensatiegeneratie bij Radio Ridderkerk.

Watch Me Be There. Dat is de laatste track van de EP van C-Sharp met de titel If Perfection Exists, System Exit. De band C-Sharp komt uit Dordrecht, bestaat uit 5 muzikanten. Lisanne op zang, Julian op gitaar, Joris op de bas, Wessel op de toetsen en Tijmen op de drums. En met z'n vijven dus deze formatie C-Sharp. En dat is een debuut EP die ze uitbrengen, dus We verwachten nog veel meer van deze band uiteindelijk. Maak je muziek, speel je in een band, doe je het solo, dat maakt niet uit. Wil je ook in de spotlight staan hier bij Radio Ridderkerk, dat kan natuurlijk altijd. Laat het ons gewoon even weten. Stuur een e-mail naar info@rtvridderkerk.nl ter attentie van Sensatiegeneratie. Wij gaan door met de nieuwe van de zangeres Naomi, komt ook hier uit de regio, uit Zwijndrecht om precies te zijn. Ze doet het heel goed. Staat bijvoorbeeld 27 juni, binnenkort dus, volgende week, op Caprera in Bloemendaal als voorprogramma van Somjeu. Dus niet zomaar wat. Daarnaast best nog wel veel optredens in de agenda staan, maar allemaal wat verder weg. Oktober pas, 16 oktober staat ze in de Hall of Fame in Tilburg. Of 17 oktober, dat is dichtstbij, Roadtown Rotterdam, staat ze op de planken. Ik zou zeggen, lekker even luisteren naar de nieuwe single van Naomi. Dit is Close. Mooie nieuwe single van haar.

Ja, mooi liedje van Naomi. Close is de titel daarvan. En daar gaan we ongetwijfeld nog meer van horen. Ja, in deze stijl kan ze zeker heel veel hitjes gaan scoren. Gaan we door met een Nederlandse indie folk duo. Twee zussen, Sarah en Julia Nauta. Oftewel de band Sarah Julia. Groeide op in Rotterdam. Zijn inmiddels wel gevestigd in Amsterdam. Zij brengen binnenkort op 9 oktober hun debuutalbum uit. The Fear That This Is Real is de titel daarvan. Ze gaan ook lekker op tour. Doen ze bijvoorbeeld op 3 december Echo Utrecht, 4 december Roadtown Rotterdam en 5 december Paradiso Amsterdam. En de nieuwe single, die mogen we alvast aan je laten horen. Die is getiteld Whatever It Takes. Dit is Sa-

Sarah Julia Nauta dus met Whatever It Takes. De nieuwe single van het debuutalbum, wat dus in het najaar gaat verschijnen. Dat over deze twee dames uit Rotterdam. Gaan we door met de dames Lois Lane. Zij bestaan dit jaar 40 jaar als band en doen dat met een clubtour en nieuwe muziek. De clubtour brengt ze bijvoorbeeld op 2 oktober in Metz in Breda of 6 november in Bibelo, Dordrecht. Dat zijn de twee optredens het dichtst erbij. En dan gaat de tour ook volgend jaar nog lekker verder en door. Dan staan ze bijvoorbeeld ook nog in het Chassé Theater in Breda op 30 januari. Ook in de buurt, om het zo maar te zeggen. Nieuwe single die ze uit hebben, die is getiteld Take a Million. Dit zijn de dames, Lois Lane.

Ja, de dames Lois Lane met hun nieuwste single Take a Million. En dat is best wel weer hitpotentie, zou ik zeggen. Ga ik op de klok en dan zien we dat we nog een aantal liedjes door kunnen. De volgende op de draaitafel is afkomstig van het nieuwe album Returning to Innocence Out van Caro. En Caro is natuurlijk Caro Emerald. Oftewel ook The Jordan daarna geweest, maar nu weer gewoon Caro. Er komt er dus een nieuw album van haar hand met mooie nieuwe muziek. Nieuwe single, de tweede die we al kunnen laten horen van dat nieuwe album, is getiteld Call the Shots. Dit is Caro Emerald.

Ja, leuke nieuwe single weer voor Caro Emerald dus. Ja, afkomstig van die nieuwe plaat die dus nog moet gaan verschijnen. En dat gebeurt dan op 9 oktober aanstaande Returning to Innocence. En wil je haar aan het werk zien in die periode? Dat kan. Want dan gaat ze een klein theatertoertje doen. Langs bijvoorbeeld Amare in Den Haag op 25 oktober. Maar ook dichter bij huis. 3 en 4 november staat ze in Theater de Stoep in Spijkenisse op de planken. Nou, we kijken op de klok en dan zien we dat het eigenlijk alweer tijd is om afscheid van jullie te gaan nemen. Volgende week zijn we uiteraard weer terug met een nieuwe aflevering van Sensatie Generatie. We gaan eruit met een band die staat op 22 september in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ik heb het over Evanescence uit Amerika. Allemaal rondom het nieuwe album Sanctuary. Is ook weer een nieuwe single uitgebracht deze week. Die is getiteld Alabaster Vault. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en tot de volgende week. Hoi hoi!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel won in 2023 de presidentsverkiezingen van Babiš, die sinds 2025 premier is. Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Duitsland heeft een miljardendeal met onder andere de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou samen met een Duitse scheepsbouwer 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadline steeds niet. En daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 fregatten bij een andere Duitse scheepsbouwer, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
2: We konden niet anders, zeggen ze hier. De schepen werden te duur en het duurde allemaal te lang. Want ze hebben hier verplichtingen om na te komen. Duitsland moet over 2 jaar schepen leveren die voor de NAVO op onderzeeërs kunnen jagen in de Noord-Atlantische Oceaan. Daar zijn Russische onderzeeërs op dit moment de grootste bedreiging. En dus valt de keuze nu op kleinere Duitse schepen die sneller beschikbaar moeten zijn.
1: De kleine fregatten zijn een stuk goedkoper dan de 6 oorspronkelijke. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. Op de beelden zijn de marteling en de verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur naar 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12, Den Haag richting Utrecht, tussen Gouda en Reewijk een kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
5: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
4: Autotaalglas laat je niet barsten.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180-431-777.
7: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180-432-350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

Slammet Harry, luisteraars, u luistert weer naar Radio Zolle. En wel naar het programma Roetjakmanis en het programma Rassa Senang in Ridderkerk. U luistert naar, u weet het wel, een cultureel programma. En het is een cultureel info-uurtje van Roetjakmanis. En we gaan zoals normaal altijd van het oosten van Nederland langs het midden en zo door naar het westen. En informatie dus wat bij een Indisch programma hoort, dat komt zeer zeker voorbij. Ook de bekende vertellingen, wat, dat is het, ja, dat is het punt van het programma. De andere Aziatische landen, die komen soms ook voorbij en die krijgen dan de hele uitzending. Er zijn best veel andere landen die net zo bekend zijn als Indonesië, maar die zeer zelden besproken worden. Tijd voor het koken. Nou, dat is er bijna altijd. En dat zijn lekkere recepten. Ook vandaag weer. Vandaag is het een makkelijk recept wat iedereen zou kunnen maken. U wordt daarbij geholpen door de diverse foto's. Hè? Dus ook het verhaal van vandaag, hè? De item vandaag, daar zitten foto's bij die de meeste mensen wel kennen. Nou, het heeft te maken met de muziek. Nou, dat is soms uit Indonesië. In de rock, country, 60, 70 jaar, maar vooral de muziek die we op dat moment willen gebruiken. We hebben drie Indische huizen als luisteraar. En zij krijgen dan ook een eigen plaatje. De allereerste plaat die u hoorde, dat is altijd de eerste plaat van Marcel. Hij zoekt die plaat uit. Het heeft in de meeste gevallen wel te maken met het programma. Nou, nog even dit. Op maandag kunt u luisteren van 11 tot 12 uur. En er is een herhaling op de zondag 6 uur. In Ridderkerk is het anders. Het heet ook anders. Rassa Senang. Dat is op de woensdagavond 7 uur. En ook daar is een herhaling op de zaterdag 5 uur. Ik ga u veel luisterplezier toewensen. En we starten meteen met het eerste Indische huis, Kambang Baru, met hun eigen plaatje.

Ja, dan gaan we door naar het tweede Indische huis. Dat is een verzorgingshuis, dat heb ik al vaker gezegd. Het tweede Indische huis, dat is te vinden in Apeldoorn Roemasaya. En ook bij Roemasaya luisteren ze naar het programma. Hier komt jullie plaatje.

Ja, en dan gaan we naar de derde Indische huis. Het derde Indische huis, dat staat helemaal in Spijkenisse, in de Endweg. Keurig netjes dat huis. En ook daar wordt naar geluisterd. Nou, hier komt jullie eigen plaatje.

Ja, en het derde Indische huis heeft het eigen plaatje ontvangen. En dan gaan we over naar het bedrijf zelf. Nou, het programma dat gaat vandaag over de vele bruggen in Nederland. Ja, hoe kom ik daar nou bij? Hè? Ja, want het is geen brug in de, op Java ergens. Nee hoor, het is een brug in Nederland. En het leuke is dat die brug, die kennen we allemaal. Het is een zeer bekende brug. Het is een hele grote brug. Hij is een aantal jaren geleden is die dus

verdubbeld. Hè, want het verkeer dat groeit als kool. Het betekent ook dat die ene brug, dat was niet meer voldoende. En er ligt nu een tweede brug, exact hetzelfde, direct naast. Nou, dat is, dat weet u, hè? Dat is het gegeven van de Brinootbrug. Maar waarom doe ik dat dan? Nou, het is mij opgevallen dat er verschillende mensen met Indische achtergrond daaraan eigenlijk gewerkt hebben, plannen gemaakt hebben enzovoort. De Indische achtergrond, dat kan al komen als je natuurlijk op Java geboren bent. Hè? Dan heb je ook al een Indische achtergrond, natuurlijk. Nou, het is de naam Wijnand Jan van Epp. En dat is degene die dus daarover nagedacht heeft. Wijnand Jan van Epp werd geboren in Batavia, hè, dus het huidige Jakarta. En studeerde civiele techniek aan de Technische Hogeschool van Bandung. Al op zijn 10e zei hij dat hij ingenieur wilde worden. Vertelde hij in 1959 aan Tong Tong. Hij was een van de weinige studenten die in 1926 mocht afstuderen in een speciale richting. En hij ontwierp een grote spoorwegbrug over de Shijiazhou rivier. Nou, als je nou die moeite even wilt doen om te kijken welke foto's staan er dan zeg maar op de website, dan zie je dus die enorme brug. En de mensen die geweest zijn op Java, die zijn altijd... Die zijn zeer zeker over zo'n brug gegaan. Want die bruggen die lijken inderdaad veel op elkaar. Deze brug waarover ik het heb, dat is een grote uitzondering. Deze brug is dus heel lang, is ook heel hoog. Maar daar ga ik zo dadelijk op door. Nu wil ik alleen eventjes de aandacht erop schenken dat de brug die u ziet, dat is zo'n hele oude... Tegenwoordig dan, hè? Stalen brug. En inderdaad, op Java zie je regelmatig dat soort bruggen. Het gaat of over water, of het gaat over een diep ravijn. Maar die bruggen die zijn terug te vinden. Het zijn bruggen die al heel erg lang dienst doen. Hè? En je moet altijd maar hopen... En ik ga ervan uit dat dat toch wel gebeurt hoor. Maar ik ga ervan uit dat ook het onderhoud aan dat soort gigantische bruggen wel gepleegd wordt. He, want als de hoogte van de brug zeg maar grofweg 90 meter is, ja, dan hoop je niet dat er een stuk brug naar beneden valt. He? Want dan blijft er weinig van zo'n brug over. En dan hoop je ook niet dat er op dat moment net een trein overrijdt. Dat zou helemaal erg zijn. Maar... Die bruggen, die vallen Nederlandse mensen die dus daar op vakantie komen bijvoorbeeld. Dat valt altijd op, hè? Ja, heb jij die bruggen ook gezien, hè? Helemaal open, staal. En eigenlijk zie je die bruggen hier in Nederland bijna niet meer. Ik durf wel te zeggen, volgens mij zijn ze er niet meer. Dat kan ik niet helemaal staven, maar het betekent wel dat de bruggen in Nederland tegenwoordig toch wel een compleet ander model hebben. En ondersteuning hebben. Hè? Maar oké, dat even dagelijks. Ik ga zo weer door met het verhaal van die bruggen. We gaan even luisteren naar muziek.

het over Wijnand Jan van der Epp. Hij was een van de weinige studenten die in 1926 mocht afstuderen in de speciale richting. En hij ontwierp een grote spoorwegbrug voor over de Sergiaju-rivier. Van der Epp werd op voordracht geplaatst van de dienst voor constructie en bruggenbouw der staatsspoorwegen in Nederlands-Indië. Daar ontwierp hij de Sisomang spoorbrug, de hoogste spoorwegovergang in Indonesië. De Tsitsomako viaduct, schrijft de redactie van de Tongtong, is van alle bruggen in dat onvergetelijke traject Bandung-Batavia de meest formidabele brug. Zo diep beneden, je lag het ravijn en je ziet het ravijn en zo langzamerhand kroop dat voorbij. En het leek eigenlijk alsof je in een soort laag vliegend vliegtuig zat. Tot je weer naar de baan keek en je merkte dat je toch echt in een van de snelste verbindingen van de SS reed. De brug van de 225 meter lang en ging over een ravijn van 95 meter diep. Dus dat is niet niks in die tijd, hè? Wijnand Jan van der Epp ontwierp de Pijlerbrug in 1929. En toen was ik nog maar een snotneus van 24, lachte hij tegen de redactie in 1959. De brug, nou, die staat er nog steeds. Al ligt er inmiddels wel een veel nieuwer broertje naast. Bruggen waren zijn lievelingswerk. De symboliek van het bouwen van bruggen trok hem aan. Het tot elkaar brengen van gescheiden werelden en het openen van nieuwe wegen. Nou, de redactie van Tongtong schreef lovend over zijn werk. Er is een grondige kennis voor nodig van metaal en metaalsoorten, van spanningen, van trillingen, van uitzetten, enzovoort, enzovoort. Zelfs de kleinste berekening werpt een aantal formules op papier waar een HBS'er absoluut nachtmerries van krijgt. Ingenieur van de Epp maakte niet alleen miljoenen van die berekeningen, hij ordende en sorteerde ze, ontwierp ze aan de kritiek en eindeloze verbeteringen. Hij ontwierp ook systemen, zocht eindeloos naar nieuwe formules en ook naar nieuwe denkwijzen. Zijn bruggen waren altijd steeds minder materiaal. Het gebruik dan, hè, van steeds minder materiaal. De constructie en ook de uitvoering was aanmerkelijk goedkoper na verloop van tijd. Als toepasser van efficiëntie in de staalconstructiebouw is hij zonder weerga. Ook Lex van der Epp herinnert zich zijn vader als een man die altijd in zijn hoofd aan het rekenen was. Dan zaten we aan tafel met het gezin te eten en viel hij opeens stil. Minuten later stond hij dan op. Ja, zei hij dan, ik heb het gevonden. En er kwam een nieuwe berekening op papier. Ja, zo iemand moet je natuurlijk, zeker in die tijd, hè, zo iemand moet je absoluut hebben. Die dus niet kan slapen als die niet uit die berekeningen is gekomen. Nou, dat is van belang. We gaan even naar het volgende nummer luisteren.

Ja, dan ga even door met dat verhaal. De Brinord-brug die komt zo dadelijk naar voren. Er werden natuurlijk in de Japanse tijd werden er spoorwegbruggen opgeblazen. En de Japanners dachten, wie kan dat nou beter een brug opblazen dan de maker zelf? En zo kwam hij in de gevangenis terecht. Maar dat weerhield hem er niet van om zelfs in gevangenschap te blijven ontwerpen. Hij bedacht een supersnelle trein die ook nog eens comfortabel reed doordat een gyroscoop de trein stabiliseerde. Dat was een revolutionair idee in die tijd dan, hè? Na de oorlog in 1946 vertrok Van der Epp met zijn gezin naar Nederland. Er was hier een grote behoefte aan bruggenbouwers nadat zoveel bruggen waren gebombardeerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. En Van der Epp kwam in dienst bij Rijkswaterstaat en ontwierp heel veel bruggen. Waaronder de beroemde Van Brienordbrug. Ze wilden eigenlijk iets als de Golden Gate Bridge, vertelde Lex van der Epp. Maar dat vond hij zelf gewoon helemaal niks. Hij keek altijd naar het landschap en zoiets paste niet in het Nederlandse vlakke land. De brug in zijn geheel ter plaatse gebouwd en om de bogen te kunnen bouwen werd tijdelijk twee hulppijlers in het water gebouwd. De kenmerken van de bekende kabels, hè, want als u daar overheen rijdt, dan ziet u heel veel hele dikke kabels waar het wegdek aan is opgehangen, geven dus de constructie wel een hele grote vormvastheid. Dit bleek mogelijk door de bijzondere verhoudingen van de boogvorm. Nou, de meeste mensen, ik zelf ook hoor, hebben niet zoveel verstand van boogvorm en de sterkte die bij een bepaalde boogvorm hoort. En als je de Brinordbrug kent, dan weet u dus dat is best een hele grote brug, een hele lange brug. En dat betekent ook dat het wel moet kloppen wat er allemaal eigenlijk gemaakt wordt. Het was een tijd geleden was dat te volgen op de televisie, omdat er een tweede Van Brinordbrug bijgebouwd werd. En dan zag je zo, stukje voor stukje, zag je die brug over het water gebouwd worden. Dus vanaf de kant zag je dus dat die brug groeide aan allebei de kanten. En dat is heel mooi om te zien. Je begrijpt niet hoe ze die hele zware constructie gewoon aan de kant kunnen krijgen. Want het is niet niks, hè? Als u de Van Brinordbrug nooit gezien hebt, ja, dan is het een beetje moeilijk voor te stellen. Maar als u daar overheen rijdt, dan merkt u wel dat die best heel hoog boven het water uitkomt. En dat die ook best de gebogen stand bedoel ik. Hè? De gebogen stand met een auto, dat voel je heel goed. Want eerst moet de auto flink trekken om dus naar het hoogste punt te gaan. Nou, dat is dan met een auto is dat simpel. Je geeft gewoon meer gas. Maar dat is dus met een brug bouwen niet. Dat is gewoon heel iets anders. Heel veel kennis komt eraan te pas. Even luisteren naar muziek.

Ja, nog even wat over de Van Brienoordbrug. De Van Brienoordbrug is een brug over de Nieuwe Maas in het Rotterdamse stadsdeel IJsselmonde en Kralingen-Krooswijk. En dat is aan de oostkant van Rotterdam. In de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De brug bestaat uit twee naast elkaar gelegen boogbruggen met in het verlengde daarvan een driebasculebrug. De oostboog van de Brienoord is aangelegd in 1965 en de westboog in 1990. De weg over de brug is de Rijksweg A16. Die komt zo'n beetje iedere dag in het nieuws met files. En met 6 rijstroken per richting en dagelijks meer dan 250.000 voertuigen, een van de breedste en ook drukste autosnelwegen van Nederland. Buiten de boog aan de oostzijde loopt ook nog een tweerichtings fietspad. De totale lengte van de Brienoordbrug bedraagt 1320 meter. En de doorvaarhoogte is afhankelijk van getijden. Dat werkt heel duidelijk in Rotterdam. De overspanning is dus over de Nieuwe Maas. En wat ik net gezegd heb, de lengte is 1320 meter. De breedte van de brug is, omdat de twee bruggen eigenlijk naast elkaar liggen, is er 2x28 meter. En de doorvaarhoogte is het NLP plus 25 meter in het midden. Doorvaarbreedte, dat is 280 meter. De overspanning, de bascule, is 60 meter. En die wordt natuurlijk beheerd door Rijkswaterstaat. Dat kan niet anders. Ze hebben er 4 jaar over gedaan, van 1961 tot 1965, om die brug te bouwen. En dat is met de drukte van alle dag. Er komen minimaal 250.000 auto's per dag dus overheen. Ja, nou, dan kun je een beetje voorstellen dat die brug, dat door een Indische jongen is bedacht. Dat was dus nog de eerste brug, hè? Die tweede brug is dus veel later ernaast neergelegd. Maar die eerste brug. Nou, dat was een Indische jongen die helemaal gek was van berekeningen en staal en ijzer. En wat kun je daarmee doen? Daar was die man helemaal gek van. Maar hij heeft het wel laten zien, hè? En iedereen kent dus die brug. Even luisteren naar muziek.

Ik heb mijn doos weer te pakken. De doos met de potten, pannen en schalen. U weet wel. En we gaan vandaag iets makkelijks klaarmaken. Ik heb een foto gemaakt. En u kunt, als u die foto opzoekt, dan ziet u meteen wat ik bedoel. Want de Indische mensen kennen het woord kolak. Absoluut. Nou, en dat gaan we vandaag maken. Het leuke is dat als je met vele mensen bij elkaar zit, Indische mensen bij elkaar zit, dan heb je het over allerlei dingen. Muziek en uitgaan en allerlei dingen. Maar uiteindelijk stopt de conversatie gewoon met eten maken. Dat is altijd zo. Want uiteindelijk was er altijd iemand die het gesprek naar een veiliger terrein, eten, dirigeerde. Via tropische fruit fladderde het dan naar exotische groenten die in beide landen sappige mango's en papaya's had, stond voor beide partijen buiten kijf. Wat is nou kolak? Nou, dat is een soort soepachtig iets. De kolak is een populaire Indonesische dessertsoep bereid met een basis van palmsuiker en kokosmelk. En bovenop deze basis wordt een hoofdingrediënt toegevoegd. Meestal een vrucht of een zetmeelrijke wortel. Tot slot geven de pandanbladeren het een subtiele, maar ook onmisbare geur. De kolak pisang is eigenlijk een van de meest populaire daarin. Hierbij wordt de kookbanaan gebruikt, samen met de extra ingrediënten. Zoals bijvoorbeeld, er zit ook zoete aardappel in en palmvruchten en rijpe jackfruit enzovoort enzovoort. De beste kookbananen om te gebruiken zijn pisang kapok, dat is saba banaan, pisang raja en pisang tanduk. Nou, of je die allemaal zou kunnen krijgen hier, dat weet ik niet zeker. Kolak wordt het hele jaar doorgegeten, maar is vooral populair tijdens de Ramadan, dus tijdens de vaste maand. Het is raadzaam om het vaste te verbreken met iets zoets. Dus kolak wordt vaak geserveerd als voorgerecht tijdens de iftar. Dus tijdens het verbreken van de vaste. Nou, je komt het op Pasamalams ook wel eens tegen. Ik moet eerlijk zeggen, je komt het niet zo vaak tegen. Misschien ook omdat iedereen vraagt naar nasi goreng of zoiets dergelijks. Maar dit is als voorgerecht, is dat heerlijk om te eten. Het zal wel te maken hebben met de veranderde smaak van de pisang en het pandangblad wat erin zit. En natuurlijk de gula java, dus die bruinachtige suiker die daar ook in gebruikt wordt. Ik weet waar ik over praat en ik vind het ook hartstikke lekker. Nou, ik hoop dat u het een beetje heeft kunnen volgen. Het is je hebt niet zoveel dingen nodig, dat valt best mee. En probeer het eens klaar te maken. Bijna iedereen vindt dit lekker. Hè? Nou, veel succes ermee. Ik ga even wat spullen schoonmaken en u mag luisteren naar muziek.

0: Ja, dus de bedenker van de Van Brienerbrug en vele andere bruggen. Dat was wel een Indische man. De brug werd in zijn geheel ter plaatse dus ook gebouwd om de boog te kunnen bouwen. De hulppijlers werden in het water gemaakt. Hè. Dat heb je natuurlijk nodig, want ergens in het midden moet je wel ergens op kunnen steunen. Nou, het ontwerp van Wijnand Jan van Erp en Rijkswaterstaat was voor die tijd zeer revolutionair. En is daarna de inspiratie geweest voor, ja, toch wel vele andere bruggen. Maar hij bleef altijd stil en bescheiden. Hij schreef aan Tong Tong: ik heb nooit gestreefd naar rijk worden. Wel naar mooi werk. Onze
1: 105.7 in de Eten. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkel band buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op twee Hezbollah-strijders. En ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten en dat daarbij twee doden zijn gevallen. Bij de gesprekken in Washington over een wapenstilstand komen berichten naar buiten dat Israël het leger deels zou willen terugtrekken. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Alle sporters die meedoen krijgen dat geld. Zo heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten.
3: Because every Olympian has made sacrifices to reach the Olympic stage. Years of dedication. Years of hard work. Years of believing in a dream.
2: De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. In een groot deel van Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden. 16 van de 25 veiligheidsregio's gaan uit van een risiconiveau van fase 2. Dat wil zeggen dat het langere tijd droog is in de natuur. De waarschuwing geldt voor bijna heel Nederland, behalve het noorden en het noorden van Limburg. Als het waait kan een natuurbrand zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, waarschuwt de brandweer. Het weer vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. De komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
4: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
5: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
6: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
5: Sorry?
6: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
7: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
8: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
11: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
12: In a world of records and mixes, there can only be one radio show. Ladies and gentlemen, this is Outstanding 12 Inches and Remixes.

0: had some technical problems.
1: Hit it!

Outstanding 12 Inches and Remixes. We gaan eruit met Adonis and the Acid Slaves. House Will Never Die. De 12-inch versie uit 1989. Tot na het nieuws. Dan zijn

0: sis slaves. Tell me something. I like to know. This shit's dope, huh? Yeah, boy.
1: 105.7 in de ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een hogere kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer, zei Van den Brink.
3: Asielvergunningen worden verstrekt omdat mensen leven in een gebied van oorlog. Als die oorlog er niet meer is, dan hoort er ook weer terugkeer naar de plek te gaan waar de oorlog voorbij is.
2: In Nederland zitten nog veel Syriërs in de asielprocedure. En daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van der Brink. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EEAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ollongren start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandschef Kallas. Zij noemt Ollongren een grote aanwinst. De oud-minister van Defensie is nu nog mensenrechtengezant bij de EU. De voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Jutberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van de Sportarbitrage CAS heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Door de droogte geldt in vrijwel heel Nederland een verhoogd risico op natuurbranden. Er is door 21 van de 25 veiligheidsregio's opgeschaald. De waarschuwing geldt alleen niet in het noorden en in het noorden van Limburg. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cilicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cilicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
5: Zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
6: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
5: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
6: Jawel.
7: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
8: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
11: Ga voor meer informatie.

is. En remixes. Welkom bij het tweede uur Outstanding 12 Inches en Remixes. We begonnen dit uur met On the House with Marshall Jefferson en Ride the Rhythm. En we gaan verder met Starlight en Numero Uno.

0: It's time for the Mini Mega Mix.
1: Oh, het is weer tijd voor de Mini Mega Mix. En de Mini Mega Mix is gemaakt door Alan Coulthard. Veel plezier met Energetic Dance 87.

Sing to Find the One. De 12-inch versie van Unlimited Touch uit 1981. Zo is er alweer een einde gekomen aan deze outstanding 12 inches en remixes. We gaan eruit met ELO en All Over the World. Last Train to London, de 12 inch versie uit 1980. Namens Mark en mij, tot volgende week!

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Minister Berendsen sprak daar onder andere over wederopbouw van het land.
2: En de afspraken die we vandaag gemaakt hebben is dat we structureel gaan samenwerken. Het gaat om woningbouw. Het gaat om economische ontwikkeling. Op het gebied van landbouw willen ze graag van onze expertise gebruik maken.
1: Asielminister Van den Brink was ook aanwezig. Het gesprek met de nieuwe machthebbers in Syrië ging ook over het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. 33 Franse mannen die een heftige kinderpornovideo hadden gedownload, moeten mogelijk jaren de cel in. Ook hangt hen een boete van tienduizenden euro's boven het hoofd. De video is gemaakt door een inmiddels veroordeelde pedofiel uit Australië. Hij martelde onder andere twee tieners en een baby. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. Alle sporters die meedoen krijgen het geld, ongeacht hun prestaties. Het is een tegemoetkoming voor de opofferingen van de Olympiërs, zegt het IOC. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke Spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. Het weer. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen wordt opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het kabinet wil gevangenen overdag vaker met een enkelband naar buiten kunnen sturen. De gedetineerden kunnen dan bijvoorbeeld buiten de gevangenismuren werken. 'S Avonds moeten ze wel weer de cel in, zo is het plan van staatssecretaris Van Brugge. Dat moet iets doen aan het personeelstekort. Ook wil Van Brugge gevangenen met een korte straf minder begeleiding geven bij terugkeer in de samenleving. Gevangenissen kampen al langer met een tekort aan personeel. Het vorige kabinet besloot al om gedetineerden 2 weken eerder vrij te laten. Als nieuwe maatregelen niet helpen, wil Van Brugge mensen 4 weken eerder naar huis sturen. Papendrecht wil statushouders gaan onderbrengen in de Bloemenbuurt. Er komt tijdelijke huisvesting in de Seringenstraat en de gemeente zet in op woningdelen. Op die manier moeten er in Papendrecht genoeg sociale woningen overblijven voor gewone woningzoekenden. De gemeente had haast. Papendrecht loopt al een tijdje achter bij de huisvesting van statushouders en de provincie had geëist dat er voor het eind van de maand een plan lag om de achterstand in te lopen. Een week voor de afloop van de deadline ligt er nu dus een plan. De ministers Van de Brink en Berendsen zijn in Syrië geweest om te praten over de terugkeer van Syriërs die naar ons land zijn gevlucht. Nederland hoopt op vrijwillige terugkeer, maar wil Syriërs zonder verblijfstatus gedwongen kunnen terugsturen als het land stabiel is. Van de Brink en Berendsen hebben onder meer gesproken met de Syrische president. Ze hebben aangeboden om Syrië in ruil meer hulp te geven bij de wederopbouw van het land. Nederland is opnieuw gezakt op een internationale ranglijst die aangeeft hoe het staat met de kinderrechten. Ons land staat nu 22e onder landen als Thailand en Litouwen. Volgens de organisatie achter de ranglijst staat Nederland zo laag doordat Nederland zich minder inspant om kinderrechten dan andere landen. Zo neemt het aantal kinderen dat in ons land in armoede opgroeit niet af. Ook slaagt Nederland er niet in om de jeugdzorg te verbeteren en staat ons land bekend als producent van kinderporno. Nederland regelt wel veel op papier, maar de praktijk blijft achter, zegt de organisatie. Het weer vanavond en vannacht koelt het maar heel langzaam af. Het wordt uiteindelijk minimaal 20 graden. Morgen opnieuw veel zon, 34 graden. Langs de kust een paar graden minder heet. Tot zover het nieuws van Radio.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer. In Nederland zitten nog veel Syriërs in asielprocedures. Maar doordat de oorlog in Syrië is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkelband buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Mocht het plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Mogelijk wordt dat 4 weken eerder. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. Voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Göthberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van Sportarbitrage, CAS, heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Het weer. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. En in het noorden is het met 28 graden wat minder heet. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het kabinet wil gevangenen overdag vaker met een enkelband naar buiten kunnen sturen. De gedetineerden kunnen dan bijvoorbeeld buiten de gevangenismuren werken. 'S Avonds moeten ze wel weer de cel in, zo is het plan van staatssecretaris Van Brugge. Dat moet iets doen aan het personeelstekort. Ook wil Van Brugge gevangenen met een korte straf minder begeleiding geven bij terugkeer in de samenleving. Gevangenissen kampen al langer met een tekort aan personeel. Het vorige kabinet besloot al om gedetineerden 2 weken eerder vrij te laten. Als nieuwe maatregelen niet helpen, wil Van Brugge mensen 4 weken eerder naar huis sturen. Papendrecht wil statushouders gaan onderbrengen in de Bloemenbuurt. Er komt tijdelijke huisvesting in de Seringenstraat en de gemeente zet in op woningdelen. Op die manier moeten er in Papendrecht genoeg sociale woningen overblijven voor gewone woningzoekenden. De gemeente had haast. Papendrecht loopt al een tijdje achter bij de huisvesting van statushouders en de provincie had geëist dat er voor het eind van de maand een plan lag om de achterstand in te lopen. Een week voor de afloop van de deadline ligt er nu dus een plan. De ministers Van der Brink en Berendsen zijn in Syrië geweest om te praten over de terugkeer van Syriërs die naar ons land zijn gevlucht. Nederland hoopt op vrijwillige terugkeer, maar wil Syriërs zonder verblijfstatus gedwongen kunnen terugsturen als het land stabiel is. Van der Brink en Berends hebben onder meer gesproken met de Syrische president. Ze hebben aangeboden om Syrië in ruil meer hulp te geven bij de wederopbouw van het land. Nederland is opnieuw gezakt op een internationale ranglijst die aangeeft hoe het staat met de kinderrechten. Ons land staat nu 22e onder landen als Thailand en Litouwen. Volgens de organisatie achter de ranglijst staat Nederland zo laag doordat Nederland zich minder inspant om kinderrechten dan andere landen. Zo neemt het aantal kinderen dat in ons land in armoede opgroeit niet af. Ook slaagt Nederland er niet in om de jeugdzorg te verbeteren en staat ons land bekend als producent van kinderporno. Nederland regelt wel veel op papier, maar de praktijk blijft achter, zegt de organisatie. Het weer vanavond en vannacht koelt het maar heel langzaam af. Het wordt uiteindelijk minimaal 20 graden. Morgen opnieuw veel zon, 34 graden. Langs de kust een paar graden minder heet. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is gedaald, meldt Bloomberg. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van der Brink en minister Berendsen spraken daar onder meer over de wederopbouw en het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. In Nederland zitten nog veel Syriërs in een asielprocedure, maar doordat de oorlog is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Qatar is laatste geworden en kan naar huis. Ook vannacht wordt er nog gevoetbald. Op dit moment beginnen ook de wedstrijd tussen Haiti en Marokko en Brazilië en Schotland. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar een graad of 17 in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en heet. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoever met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren dus naar The Story Of.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het kabinet wil gevangenen overdag vaker met een enkelband naar buiten kunnen sturen. De gedetineerden kunnen dan bijvoorbeeld buiten de gevangenismuren werken. 'S Avonds moeten ze wel weer de cel in, zo is het plan van staatssecretaris Van Brugge. Dat moet iets doen aan het personeelstekort. Ook wil Van Brugge gevangenen met een korte straf minder begeleiding geven bij terugkeer in de samenleving. Gevangenissen kampen al langer met een tekort aan personeel. Het vorige kabinet besloot al om gedetineerden 2 weken eerder vrij te laten. Als nieuwe maatregelen niet helpen, wil Van Brugge mensen 4 weken eerder naar huis sturen. Papendrecht wil statushouders gaan onderbrengen in de Bloemenbuurt. Er komt tijdelijke huisvesting in de Seringenstraat en de gemeente zet in op woningdelen. Op die manier moeten er in Papendrecht genoeg sociale woningen overblijven voor gewone woningzoekenden. De gemeente had haast. Papendrecht loopt al een tijdje achter bij de huisvesting van statushouders en de provincie had geëist dat er voor het eind van de maand een plan lag om de achterstand in te lopen. Een week voor de afloop van de deadline ligt er nu dus een plan. De ministers Van der Brink en Berendsen zijn in Syrië geweest om te praten over de terugkeer van Syriërs die naar ons land zijn gevlucht. Nederland hoopt op vrijwillige terugkeer, maar wil Syriërs zonder verblijfstatus gedwongen kunnen terugsturen als het land stabiel is. Van der Brink en Berendsen hebben onder meer gesproken met de Syrische president. Ze hebben aangeboden om Syrië in ruil meer hulp te geven bij de wederopbouw van het land. Nederland is opnieuw gezakt op een internationale ranglijst die aangeeft hoe het staat met de kinderrechten. Ons land staat nu 22e onder landen als Thailand en Litouwen. Volgens de organisatie achter de ranglijst staat Nederland zo laag doordat Nederland zich minder inspant om kinderrechten dan andere landen. Zo neemt het aantal kinderen dat in ons land in armoede opgroeit niet af. Ook slaagt Nederland er niet in om de jeugdzorg te verbeteren en staat ons land bekend als producent van kinderporno. Nederland regelt wel veel op papier, maar de praktijk blijft achter, zegt de organisatie. Het weer vanavond en vannacht koelt het maar heel langzaam af. Het wordt uiteindelijk minimaal 20 graden. Morgen opnieuw veel zon, 34 graden. Langs de kust een paar graden minder heet. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is inmiddels gedaald. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EAAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ze start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandchef Callas. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. In de loop van de dag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het kabinet wil gevangenen overdag vaker met een enkelband naar buiten kunnen sturen. De gedetineerden kunnen dan bijvoorbeeld buiten de gevangenismuren werken. 'S Avonds moeten ze wel weer de cel in, zo is het plan van staatssecretaris Van Brugge. Dat moet iets doen aan het personeelstekort. Ook wil Van Brugge gevangenen met een korte straf minder begeleiding geven bij terugkeer in de samenleving. Gevangenissen kampen al langer met een tekort aan personeel. Het vorige kabinet besloot al om gedetineerden 2 weken eerder vrij te laten. Als nieuwe maatregelen niet helpen, wil Van Brugge mensen 4 weken eerder naar huis sturen. Papendrecht wil statushouders gaan onderbrengen in de Bloemenbuurt. Er komt tijdelijke huisvesting in de Seringenstraat en de gemeente zet in op woningdelen. Op die manier moeten er in Papendrecht genoeg sociale woningen overblijven voor gewone woningzoekenden. De gemeente had haast. Papendrecht loopt al een tijdje achter bij de huisvesting van statushouders en de provincie had geëist dat er voor het eind van de maand een plan lag om de achterstand in te lopen. Een week voor de afloop van de deadline ligt er nu dus een plan. De ministers Van der Brink en Berendsen zijn in Syrië geweest om te praten over de terugkeer van Syriërs die naar ons land zijn gevlucht. Nederland hoopt op vrijwillige terugkeer, maar wil Syriërs zonder verblijfstatus gedwongen kunnen terugsturen als het land stabiel is. Van der Brink en Berendsen hebben onder meer gesproken met de Syrische president. Ze hebben aangeboden om Syrië in ruil meer hulp te geven bij de wederopbouw van het land. Nederland is opnieuw gezakt op een internationale ranglijst die aangeeft hoe het staat met de kinderrechten. Ons land staat nu 22e onder landen als Thailand en Litouwen. Volgens de organisatie achter de ranglijst staat Nederland zo laag doordat Nederland zich minder inspant om kinderrechten dan andere landen. Zo neemt het aantal kinderen dat in ons land in armoede opgroeit niet af. Ook slaagt Nederland er niet in om de jeugdzorg te verbeteren en staat ons land bekend als producent van kinderporno. Nederland regelt wel veel op papier, maar de praktijk blijft achter, zegt de organisatie. Het weer vanavond en vannacht koelt het maar heel langzaam af. Het wordt uiteindelijk minimaal 20 graden. Morgen opnieuw veel zon, 34 graden. Langs de kust een paar graden minder heet. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Oh, hey guys, how you doing, man?
3: Hey, hi.
2: Oh, check.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn 10 mensen naar het ziekenhuis gebracht met oververhittingsklachten. Ze stonden in een urenlange file, schrijft de BBC. Een Britse lokale politicus riep de hulpdiensten op in actie te komen, omdat hij hoorde van een vrouw die al 8 uur vast stond. 1 persoon raakte uitgedroogd en werd met een helikopter geëvacueerd en naar het ziekenhuis vervoerd. Gisteren was het de warmste junidag ooit in Engeland. In het zuiden werd de maximumtemperatuur van 36,1 graden gemeten. Hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat ze hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersvoorspellingen zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. Het is nog niet duidelijk of mensen met een kaartje voor vrijdag of zaterdag hun geld terugkrijgen. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Elon Musk is geen biljonair meer. Hij bereikte die grens 12 dagen geleden, maar zijn vermogen is volgens Bloomberg weer iets gedaald. Dat komt doordat de aandelen van zijn bedrijf SpaceX flink zijn gekelderd. Musk is ondanks zijn vermogensverlies alsnog de rijkste mens ter wereld. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.